lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

Ze loopt en hij staat op en del, hij is de mooiste tuttebel. En komt ze in een peperstraat, staar hem eens vol van smaad. Ze roept, het is amper half twee.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.
2: Will be leaving from platform 1.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet. En een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig. Dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos. Er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig. Dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie rond Christa Pike. Ze kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Buttiger is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Reni's Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Friesland, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En dan weer een hele goeie morgen, Harke Stiegen. Hartelijk welkom hier weer bij Friesland Show Gospel op de Stuurder Omroep Zilt. Ja, snijnt de morgen achter de Friesland Show Gospel tijd. En wij mooie joten, we beginnen met de 1298ste uitsturing. Dus ja, nog te water gaan, dan ben je wel weer op 1200. Jazeker. Maar goed, wat hebben wij hier voor je? Muziek van de groep Disciple, of ja, gewoon Disciple. De Lightning Stars komen nog voorbij in het eerste oor. En in het laatste oor al je muziek van een sammel cd van Er is Hoop. En dat zijn al je verschillende artiesten, dus dat komt al je vast weer helemaal klaar. We hebben oorlang heerlijke muziek van Jim Kleerste. En ik hoop dat Jim weer mooi een heel soort nacht harkie in nooit deze uitsturing. En is dat toch prachtig omdat ze Marco werd te dwan op een snooit mooi betiet. Zij ben krijgt begonnen met het nummer De Hemel Juicht. En dat wie omdat De Hemel Juichte voor alles wat de Heer Jezus volbracht hier. En voor u dingend het natuurlijk. En dat is dan het allerwichtigste. Maar daarom juichte ik de hemel God hier zien zo naar de Ierde stuurt om dat al je voor u te doen. En eigenlijk hoe die zon er zelf in. En dat het er voortal zijn bij de zondeval van Adam en Eva al. Dus dat het de Heer Jezus al je voor u dingen. Goed, we krijgen een stukje wachtnummers van deze groep, Disciple, Disciple. Hij gaf ons zijn naam, ik beloof, breek op. Ik kom u prijzen, Heer. Ach, zal maar even een paar van die titels die voorbij komen. Ach, noem eens achter mijn koor, hoor. De eerste hebben we eruit, dus nog zo'n. Ja, zeker. We gaan gauw weer verder, mooie. Hij gaf ons zijn naam.

Op zong de groep Disciple, of gewoon Disciple. Ja, het is ik maar krijgt hoe je het neemt en wollen. Maar dat wie ik voor het laatste nummer van deze groep. En ja, dan denk ik ook deze muziek zei je erheen. Dat is al je muziek, ja, dit zou misschien niet je letter werden, maar in de 60er jaren van de vorige eeuw ben ik gospelgroep en al je ontstien. En ja, dat kan omdat ze won de jeugd wel wat meer in het kerken hebben. En het moest voor de jongeren wat onttrekkelijker worden om naar het kerken te gaan. Het saai jongen uit het psalmenboeken en gezangenboeken die te doen nog in. En dat weer net genoeg meer om een jeugd in het kerken te krijgen. En ja, dan krijg je dit er dus. In de 60er jaren van de vorige eeuw. Ik heb zelf in die periode een gospelgroep oprichten. En daar ik jaren bij zong. Dus ach, ja, ik weet wel een beetje hoe dat doet gong. Maar goed, dat wie ik voort even het laatste nummer van de groep Disciple. En dan misschien nog wel even leuk te vertellen. We hebben nou muziek gehad van die groep. Maar die hebben dus van die jaar net weer. Die heim van die jaar ik nog net gehad. Maar die jij hem ik net weer. En ik heb de playlisten van 2026, die ben al jaren al klaar. En die ben zo maken dat ik, of dat ik ergens een groep muziek van draait, hè, dan jij we die letter in de dier net weer. Dus ze komen hier een keer voorbij en dan takken we hier misschien wel weer. We gaan nog over verder naar de Lightning Stars en die kwam van Oeterp. Ik weet eerlijk zo, want ik net niet eens helemaal zeker meer dat deze groep nog wel besteedt, maar dat is maar een heel soort groepen zo. Ik ben er alweer net meer, maar goed. Zij beginnen direct mooi adem in mijn leven. Ja, dat hebben we alle dagen nodig natuurlijk. Of we net meer adem hier, ja, dan hoort het op. En dan gaan we net verder. Dus de adem in mijn leven. Als een koning komt, één naam, jawel, ja, er is maar één die naam, jawel, dragen kan. Dat is uw Heer Jezus. En ze komen er nog een aantal leren. Eerst een stukje vijf, dan komt de halen er wel voor even tussen om het eerste oren wat te sluiten. Maar gauw weer nooit de muziek, dat ging helemaal altijd. Adem in mijn leven.

Ik laat je niet los, ik draag je toch steeds in mijn hand. Dat het Jezus is beloofd, hij is er altijd bij. En ja, dat is toch fantastisch, omdat ik in zo'n lied weer om te jaren. Goed, de halekamer weer even tussen, want u ziet alweer.

Dan wilde ik maar die playlisten, hè. Die muziek hebben natuurlijk volle vaker gehad, want ja, dit programma draait al 23 jaar. En ik ben inmiddels al 23 en ik geniet nog steeds van die muziek. Maar ja, goed, dat ik in 2026 alleen nog maar elke groep maar één keer jarenlid en ja, zoveel muziek hebben dus om van hem te draaien alle keer. Goed, nog twee nummers van de Lightning Stars. Kom geest, kom nu. En liefde van God. Denk even de muur tot aan de andere kant van Jochen Oren. Kom geest.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Butter is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Renis Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Friesland zingt gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom waarom hier bij de tweede helte van Friesland Young Gospel op de stuurder om Rob Silt. Ja, zeker. We krijgen even een hartje kind naar het nijs van Jochen Oren. En dan maar wij beginnen met die tweede helte van die 1198ste uitsturing alweer. En het laatste jaloerke staat helemaal in het teken van de Sammel CD. Er is hoop. En dat zijn al weer verschillende artiesten. En dan kan ik even zo gauw net op alle namen komen, maar... Esther Timms doet er een mooi, Josef van Maren. Je kinderen zo gauw net opkomen. Maar we zijn mooi begonnen met titelnummer Er is Hoop. En zeg je wel lekker verder. We gaan nu lekker fjouwer noemen ze achter elkaar wonderen. Dank u. Jezus, uw naam. Trein naar de eeuwigheid en de zoom van zijn kleed. Die fjouwer noemen ze even, dan komt de halen er wel weer even tussen om je me even te vertellen hoe we toch met het circuitje is. Dus, maar dat is voor straks. Eerst gauw weer naar de muziek. Dank u.

Door de zoom van zijn kleed. Het lied dat baseerd is op dat verhaal uit de Bijbel natuurlijk. Van die zieke vrouw die naar Jezus tagong. En in alle drokte van alle mensen om hem heen zijn kleed omrekken. En zelfs dat vernaam Jezus. En dat er een bewust in zijn kleed omrekken hier. En dat weer natuurlijk maar al die mensen om hun heen heel bijzonder. Maar toch het leeuwen waren ze toch ook weer genezen. Fantastisch, mooi verhaal. Goed, Halle, die komt er weer even tussen, want ja, uw steed zit er weer heel goed op. Ik maak je in dit laatste jaar ook altijd even vertellen hoe het goed we doen, maar de kerk het eerst. Nou, die komt hier ook wel live hier vanuit de studio. En steed goed onder leiding van Klaas van Marm. En die is predikant van Spanum Edens. Ja, is ik al wel mijn emeritaat. Dus... En die heeft speciale afspraken maken met de gemeente daar. En dat vind ik dan ook wel weer heel erg mooi. En deze cheers is al opgenomen. En daar mag ik zelf ook nog een beetje in mooi doen. Maar goed, dat al hier voor straks. Ik heb hier nog drie nummers klaarsteen van deze Sammel CD. Heer, neem mijn hand. Ruisend water. En een lied om nooit te vergeten. Ik wil je maar hier heel hartelijk danken voor het harkje naar deze oorlogen Friesloons Jong Gospel. Ik heb het maar een heel soort nacht maken. Ik hoop dat je me weer maar een soort nacht harken heb. En ik hoop dat ik mooi de muziek je me weer een beetje in een goede stemming brengen koer voor de dingen die in mijn dag is deze waaronder nemen zullen. Gauw weer verder mooi de muziek voor straks een hele goede kerkendienst te wensen. En dit programma ieder na je weekend natuurlijk weer. Heer! Neem mijn hand.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst. Omroep
1: Zeeland. En dan weer een hele goeie morgen, gemeente. De kerkdienst van deze snijdmorgen komt ik wel live hier vanuit de studio. En stuurt u wat onder leiding van dominee Klaas van Marm, vaganger van de dorpen Spannum en Edens. De muzikale omlisting in deze dienst, dat wil ik je wat weer verzorgen door ons programmamaker. En zo bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

Goedemorgen, u hebt de radio aangezet. En ik mag samen met Ale zomaar uw huiskamer binnenkomen. Dat doen we niet zomaar. Dat doen we in opdracht van Jezus. In deze uitzending zendt Hij ons uit. Ik hoop dat u ons ontvangen wilt. Dan ontvangt u Christus. Hij zegt, werkelijk, ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die door mij gezonden is, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Daarom, als je deur op slot is, doe deze dan open voor God, want de Heer wil bij je wonen.

Als je open gedaan hebt, zeggen we jullie shalom. En dat doen we niet zomaar. Christus leidt ons hierin. Al veel eerder zond hij 70 of 72 volgelingen uit. 2 aan 2. Je kunt dat lezen in Lucas 10. Jezus gaf de instructie dat als ze in een dorp of stad een huis zouden binnengaan, dat ze dan zouden zeggen, vrede voor dit huis. Jezus zei, als daar iemand woont die de vrede lief heeft, dan zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede tot jullie terugkeren. Daarom groeten Ale en ik u met de woorden, de vrede van God voor jullie huis.

Het mooie van dit gedeelte uit Lucas 10 is dat Jezus deze 70 mensen uitzendt naar plekken waar hij later ook zelf zal komen. Je kunt er dus zeker van zijn dat hij bij u in de kamer moet zijn. Hij moet bij u wonen. Een lied dat bevestigt is het lied Jezus die langs het water liep. Toen riep hij Simon en Andreas. Vandaag roept hij u terzijde en zegt, ik wil in uw woning wezen, voor nu en voor na deze.

0: Ja, en nu we bij u binnen zijn, stel ik u een eenvoudige vraag. Wat maakt je vandaag blij? Waardoor voel je je vandaag gelukkig? Waar ben je dankbaar voor?
1: Nou, voor mij betekent dat dat ik deze uitzending weer mag maken. En dat ik ervoor mag zorgen dat deze uitzending bij de mensen thuis te beluisteren is. Dat vind ik prachtig werk.
0: Nou, geweldig. En Alen, zijn er misschien nog meer dingen?
1: Ja, ach ja, mijn gewone leven natuurlijk. Ik ben helaas al 20 jaar zonder vrouw. Die is op 51-jarige leeftijd al overleden. Maar ik heb 3 geweldige kinderen. En aangetrouwde natuurlijk. Maar ook 4 hele lieve, fijne kleinkinderen. En daar kan ik enorm van genieten.
0: Oké. Okay. Je hebt vast nog wel meer dingen waar je dankbaar voor bent.
1: Ja, ach ja. De gewone dagelijkse dingen. En dat ik er mag zijn. Dat ik deze dingen mag doen. En ik heb een liedje in opwekking 891 Zend mij. Heet dat liedje. En dat wil ik ook zo graag voor mijn hier doen. Zend mij daar waar ik voor u er kan zijn. Dat wil ik graag doen.
0: Oké. Okay. Alle, dank dat je me dat vertelt. En wat je mij nu hebt verteld, dat zou je natuurlijk ook tegen God kunnen zeggen. En daarmee ga je terug naar de basis van wat geloven is. Nu heb je tegen mij gezegd, maar als je tegen God zegt, dan dank je hem daarvoor.
1: Dat doe ik elke avond.
0: Oké. Okay.
1: Ja, zeker. En ik dank eerst voor alle zegeningen die ik zo'n dag weer heb gekregen. En ja, dan vraag ik om zijn nabijheid en om kracht om door te gaan. Maar de dankbaarheid, die staat altijd voorop.
0: Oké. Okay. En dan zeg je dat dus ook tegen God. En dan ga je terug inderdaad naar de basis van het geloof. En laten we dat nu dan ook uitspreken tegenover God. En dan zeggen we tegen God, dank u wel. Dank u wel dat Alen hier vandaag mag uitzenden. Dat hij dit prachtige werk mag blijven doen. Dank u wel voor het gewone leven. Dat bijzonder is omdat u hem ook kinderen hebt geschonken. En kleinkinderen. En daar mag hij van genieten. En daar danken wij u voor. Voor die dingen waar we van mogen genieten. En dat we ook weten dat we dat daarin bij u terecht kunnen. Dat we kunnen zeggen, mijn dankbaarheid heeft een adres. Dank dat ik er nog mag zijn, zegt Alen ook. En er zullen veel mensen zijn die dat zo vandaag ook bedenken. En u daarvoor danken. En wij bidden u, ook in deze dienst, dat wij tot uw dienst mogen leven. Zend mij. Zend ook mij zoals u vroeger de discipelen de wereld ingezonden hebt om discipelen te maken. Zend ook zo mij. Want u bent groot. U hebt uw zoon gegeven en u geeft het eeuwige leven. Hoe groot, Heere, zijt gij.

Hij is ook zo groot dat hij nu bij u aan de tafel kan zitten. Net zoals lang geleden bij de 12 apostelen. En vlak voor zijn afscheid deed de Heer iets merkwaardigs. Hij ging slavenwerk doen. Hij waste de voeten van de apostelen. De Heer werd een knecht. En zo liet hij hen zien dat hij hen tot het uiterste lief had. Hij vraagt dan om hem lief te hebben. Hij zegt, toon mijn liefde. En moet je horen hoe hij dat doet en hoe hij dat zegt. Ik citeer nu wat verzen. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En even verderop, als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. En weer wat verderop, wie mijn geboden kent en zich daaraan houdt, heeft mij lief. Een paar versen weer verder. Wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. En in Johannes 15, ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Heb je nou goed gehoord wat Jezus liefhebben is? Want daar draait het allemaal om, zeggen we in het leven. Liefhebben. Liefhebben, dat is doen wat hij zegt. Liefhebben is gehoorzamen. En zo zijn we weer terug bij de basis. Liefhebben is gehoorzamen. En als we gehoorzamen, dan tonen wij zijn liefde.

0: aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde: ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en die bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien. En ik getuig dat hij de Zoon van God is. Als je nu teruggaat naar de basis, dan zou je ermee kunnen beginnen door te zeggen van: heb ik dit nu goed begrepen? En als je het goed begrepen hebt, dan ga je het gewoon nog eens een keer terugvertellen in je eigen woorden. Dat gaan we nu niet doen. Maar zo kun je zien, heb ik het goed begrepen? Eigen woorden vertellen. En als je dat dan met iemand anders zou doen in je huiskamer, dan kan die ander tegen jou zeggen: oh, je bent dat nog vergeten. En die vult dat dan aan. En als je dat ook met je eigen woorden zegt, dan ga je die dingen steeds beter kunnen onthouden. Dus dat is een heel goed ding. Het woord moet ook door jezelf uitgesproken worden. En dan zou je, als je iets gelezen hebt, ook je twee vragen kunnen stellen daarna nog. Wie is God? Wat zegt dit gedeelte over wie God is? En wat zegt dit gedeelte over wie de mens is? En dan zouden Aal en ik het bijvoorbeeld ook zo over kunnen hebben. Aal, heb jij misschien iets gehoord van: oh, kijk, dit springt er voor mij uit, dit wordt over God gezegd.
1: Ja, maar ja, God is mijn schepper. En ja, ik ben eigenlijk maar een dienaar van hem. En dat wil ik ook heel graag zijn.
0: Oké. Nou, dat komt hier ook terug. Hij heeft hier de dienaar ook al uitgekozen. Dat is Johannes, de doper. En we weten ook dat daar al een geschiedenis aan vooraf gaat. Voordat hij geboren werd, wist God al dat deze Johannes er zou komen. Wist hij ook van: ik zal hem bekrachtigen met zijn Heilige Geest. De geest als Elia. En hij kreeg ook een taak mee. Dus dat zegt iets over God die mensen roept. En dat zegt ook iets over God dat hij namelijk mensen trouw blijft. Hij blijft eerst aan zijn woord trouw. Want als je daar die Johannes ziet staan en die Johannes die wijst dan op Jezus: zie, daar is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Dan denken we: hé, maar dat heeft God ook al eerder aangegeven in het Oude Testament. Toen bijvoorbeeld Abraham zijn zoon moest offeren, die merkwaardige geschiedenis. Hoe haalde God dat eigenlijk in zijn hart? Maar Abraham bleef op God vertrouwen. En hij zei tegen Isaac, toen hij dan vroeg: maar vader, waar is dat lam? God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, zei hij toen. En nu wordt er gezegd: kijk, daar is dat lam. Daar gaat dat lam. Of je kunt ook denken aan de geschiedenis van de bevrijding uit Egypte. Dat die Israëlieten bij de laatste plaag bloed van een lam moesten smeren aan de deurposten. En toen ging de dood aan hun huis voorbij. De eerstgeborene zou daar niet getroffen worden. En nu wordt er gezegd: kijk, daar is het lam. Daar is het bloed van het lam dat alle zonden van de wereld wegneemt en schoon wast. En zo zie je hier iets van de trouw van God die zijn belofte trouw blijft. En wat zie je dan van de mens? Ja, kort gezegd, Johannes zegt een paar keer: ik wist niet wie hij was, of nog steeds wist ik niet wie hij was. God moet dingen aan de mens kenbaar maken. Hij moet hem dingen laten zien. En dat heeft hij heel persoonlijk ook bij Johannes gedaan. En dan zou je ook van jezelf kunnen zeggen: oh, ik heb God echt nodig om hem steeds beter te leren kennen. Ik heb die Heilige Geest die ook aan Johannes gegeven was, die heb ik ook nodig. En waar kan ik die nu krijgen? Johannes wijst hem weer aan.

0: op wie de geest blijft rusten, die is het die met de Heilige Geest doopt. En dat heeft hij ook gezien. Toen hij Jezus doopte, zag hij de geest als een duif neerdalen en die bleef op Jezus. Je zult het misschien één keer meegemaakt hebben in je leven dat er een duif op je neerdaalde, maar die is dan ook zomaar weg. Deze duif blijft. En dat was voor Johannes het teken. Hij is het die met vuur doopt en die met de Heilige Geest doopt. En zo weten we steeds meer dingen van God. En zo weten we ook dingen van onszelf. En misschien heb je nu, en dat zou dan de derde vraag kunnen zijn, iets gehoord van: God spreekt mij aan in dit gedeelte. Wat zou ik nu kunnen doen? Wat zegt God hier tegen mij dat ik kan of mag doen? Ik vraag het aan jou, Ale. Ja, ik zie Ale zo al even knikken. Je overvalt mij een beetje met die vraag. Maar is er misschien iets specifieks wat jij nu gehoord hebt van: dit zou ik kunnen doen. Dit is wat ik God heb horen zeggen.
1: Nou ja, ik heb God wel horen spreken. Maar dan vooral in die periode dat ik heel erg ziek was. Ik heb in 2001 kanker gehad. Heel erg veel chemokuren gehad. En ja, alleen mensen die ooit chemokuren hebben gehad, die weten hoe ziek je daarvan wordt. En ja, dat was dan 's avonds om 9:00. Dan waren die chemo's afgelopen en dan lag je daar. Meestal ook nog alleen op een kamertje. En dan zo ziek, zo erg, vreselijk. En dan was het net of hij, de Heer, naast je kwam liggen in bed, zijn armen om je heen sloeg en zei: huil maar, ik ben bij je. Dat is de Heer. En dan wordt je geloof echt heel erg goed versterkt.
0: Oké, dat is jouw persoonlijke ervaring.
1: Zeker, ja.
0: Van toen. Maar nu hoor, daar ga je dus weer aan terugdenken, doordat je dus dit gedeelte nu ook gehoord hebt. Zou er iets anders nog kunnen zijn, dat je ook daarin gehoord hebt van: oh, dit is een specifieke opdracht die ik nu beluister?
1: Ja, nou even niet direct, maar ja, daar leer je natuurlijk wel geloven. Dan leer je wat God voor jou kan doen. En je leest dat, je hoort dat, maar je moet dat echt zelf voelen. En ja, dan wordt het pas echt versterkt.
0: Ja, daar gaat het om. Zo, er moet een volgende stap komen, zodat je geloof inderdaad wordt versterkt, zoals jij zegt.
1: Ja.
0: En ik zou me kunnen voorstellen dat jij ook bedenkt van: oh, ik hoor Johannes hier zeggen van: ik getuig dat hij de zoon is. En zo zit jij hier ook te getuigen door die liederen af te spelen en door dit te zeggen. Deze ervaring, zo getuig jij ook: de zoon die komt vlak bij mij.
1: Zeker.
0: Die komt niet alleen daar op die voeten op die aarde lopen, maar hij kwam zelfs naast mij in bed liggen. En ja, Daar dank ik hem voor.
1: Ja.
0: Ja, zoiets. Ja. Of je zou kunnen bedenken van: ja, wat ik ook nodig heb, dat is ook dat ik gedoopt word met de Heilige Geest. En laat ik dat gewoon deze week elke dag gaan vragen of hij mij doopt met de Heilige Geest. Of dat je je bewust wordt, hè, van wie ben ik? Daar is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij neemt ook mijn zonde weg. En als je dat bewust wordt, dan zou je tegen jezelf kunnen zeggen: dit is nu de opdracht van wat ik hoor dat God tegen mij zegt. Laat ik daar elke dag mij bewust van zijn. 7 dagen lang. En dan 's avonds voordat ik ga slapen tegen God zeggen: dank u wel dat u dit lam ook voor mij gezonden hebt. En dat ik weet dat ik nu schoon ben. Al mijn zonden zijn weggewassen. Ik ben een kind van u. En nu kan ik rustig inslapen. Dus je kunt daar voor jezelf iets in horen van wat God tegen jou zegt. En als je daarna luistert dan gehoorzaam je hem en dan ben je weer terug bij de basis, dan heb je hem lief. Dat heb je zo pas ook een paar keer de Heer Jezus horen zeggen. Als je doet wat ik zeg, en zo spreekt hij jou vandaag aan in dat woord, wat heb jij gehoord, hoe kun je hem nu gehoorzamen? En zo kun je hem laten zien dat je van hem houdt. Misschien is er vandaag gewoon iemand die ook bij u langskomt. En dat u zegt, ja, ik beloof God nu, ik zal van u getuigen dat Jezus de Zoon van God is. En laten we nu afspreken dat wij gehoorzamen door te bidden om de Heilige Geest. De Heilige Geest die ook bij ons nieuw vuur kan brengen. En die oude vuren kan doven, zodat wij alleen voor Christus, voor hem gaan leven. Laten we daarom bidden om die Heilige Geest. We zijn met hem verbonden vandaag. En laat hij nu door die geest in ons, laat de wijnstok nieuwe wijn van ons maken. Vruchten van de geest.

0: nu Ale en ik bij u thuis zijn, weten we ook dat elk huis zijn kruis heeft. Wat zijn uw zorgen? Waar kunt u 's nachts niet van slapen? Waar heb je verdriet van? Wat levert allemaal spanning bij je op? Dat kun je nu bewust worden. En dan kun je dat tegen mij zeggen. Hè? Ale zou dat ook tegen mij kunnen zeggen, nu ik hier met hem in de studio zit.
1: Ja, zeker. Nou ja, goed. Ik heb net al verteld dat ik in 2001 kanker heb gehad. Maar in 2021 heb ik corona gehad. En toen hebben ze me 3 weken in de slaap gehouden. En ja, daar heb ik nog steeds de gevolgen van. Maar ja, de long-covid noemen ze dat. Maar mijn voeten die willen niet meer. En ja, ik kan nog ongeveer een meter of 100 alleen lopen. En moet ik verder, dan heb ik een rollator nodig.
0: En dat is jouw kruis wat je moet dragen?
1: Ja, nou, ik lig er niet wakker van hoor. Dat absoluut niet. Maar ja, het is natuurlijk wel een probleem. En ik vind dat wel heel erg moeilijk. En ik leg dat ook elke dag weer bij hem neer. Van, ja, kan dit ook anders?
0: Ja. Ja, dus dat vraag je hem wel.
1: Zeker.
0: Ja, ja, ja. En kijk, nu zeg je dat. Hè? Misschien wil je nog iets zeggen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel het grootste probleem dat ik nu nog heb. Maar ja, dit werk wat ik hier dus doe, dat is allemaal zittend werk. Dus dat hou ik heel lang vol.
0: Ja.
1: En daarom ben ik daar ook zo blij mee.
0: Kijk, nou... Dus Johan Cruijff zou zeggen, elk nadeel heeft dan ook weer zijn voordeel.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. En zo zou je natuurlijk nu nog meer dingen kunnen zeggen tegen mij. Maar dat hoeft niet iedereen te weten. Dus we zenden dat niet de wereld uit. Maar dat kan natuurlijk ook bij u thuis zijn. Dat u zegt, ja, ik heb een kind dat verslaafd is. Dat baart mij zorgen. Daar kan ik niet van slapen. Het zou kunnen zijn dat er geldzorgen zijn bij u thuis. En dat zou u tegen iemand kunnen zeggen die bij u over de vloer komt. Maar wat ik dan u wil duidelijk maken vandaag is... wat u dan tegen die ander zegt, wat u nu tegen mij zegt... wat Ale tegen mij zegt... dat kun je ook tegen God zeggen. Daar kun je je handen bij vouwen en je ogen sluiten. Maar zelfs dat hoeft niet. Maar je kunt het wel luid op zeggen. En dan zeg je tegen God. Tegen God die bij jou in de huiskamer is. Die het zwaarste kruis ook gedragen heeft. Kijk, zei Johannes, daar is het lam van God dat draagt. Dat al die zonden draagt, dat al die tekortkomingen draagt, die spanningen, die pijn, dat heeft hij gedragen. En daarom kloppen we bij hem aan. En dat kun je nu persoonlijk doen. Je kunt het gewoon tegen hem zeggen. En als je niet weet hoe je het moet zeggen, dan weet God wel allang van wat je hem had willen zeggen. Maar probeer het. En je hoeft ook niet er mooie volzinnen van te maken. Dat mag. Heel gewoon. En God luistert en God verhoort. Hij hoort en hij verhoort. En laten we dan dat nu ook gaan doen. Heere God, wij leggen onze zorgen voor u neer. En wij bidden u daarom ook voor mensen die ziek zijn. Die net zoals Ale chemokuren moeten ondergaan. En die daar zo ziek van zijn. En dan bidden wij u, laat hen hetzelfde ervaren wat ook Ale heeft ervaren. Dat er een stem is die zegt, huil maar. En dat ze... als ze dan zo huilen, ook voelen dat er iemand naast hen is, dat u naast hen bent. Heere, laat hen eenzelfde ervaring meemaken. En wij bidden u, leer hen dan ook zo te geloven en steeds meer te vertrouwen op u. En wij bidden u ook, want daar ging ook zo pas dat lied over, dat we u ook baden. Maak nieuwe wijn uit mij. Zend uw Heilige Geest. Wij weten ook dat de Heilige Geest met gaven komt. En een van die gaven, zo leren we uit uw boek, is de gave van genezing. En wij bidden u dan ook om kennis. Mogen dokters en onderzoekers steeds meer ontdekken van hoe een lichaam werkt en hoe medicijnen werken. Heren, zegen hen zo. Maar zegen ook ons zo met die gave van genezing, dat wij ervaren, hij werkt in mij en hij werkt door mij. En daarom bidden wij u om een nieuwe doop met uw Heilige Geest. Maak nieuwe wijn uit ons, vernieuw ons en vernieuw daarbij ook ons lichaam. Herstel alle zieke cellen, zo bidden wij u. En in het bijzonder bidden we het dan ook vandaag voor Ale, die nog steeds gebukt gaat onder de gevolgen van corona. Wij bidden u dat hij, wat er ook gebeurt, in ieder geval dit ervaart, dat hij kracht ontvangt. Kracht van u om door te gaan. En wat zou het mooi zijn. En heren, we zien hem eigenlijk al huppelen. We zien hem zijn rollator al weggooien en aan de kant zetten. En we weten, die dingen gebeuren. Want u doopt met de Heilige Geest. En ik bid u om deze bijzondere doop voor Ale. Maar dat bid ik ook voor de mensen thuis. U kent hen. U kent hun nood. U kent hun zorgen. En wees daar op die plek waar u nodig bent. En raak al die zorgen aan. Raak al die zere plekken aan. En kom daar met uw, ja laten we het zo zeggen, Heere God vandaag. Kom daar met uw heilsrivier. U hebt, en zo zijn we vandaag bij u gekomen, want wij hebben dorst, onze ziel dorst naar u. En u hebt het ook beloofd, want dan gaat het stromen als jullie bij mij komen drinken. En dat doen we vandaag. Heere God, wij drinken bij u vandaag. Wij komen bij u vandaag met onze zorgen en leggen die voor u neer. En dan weten we ontvangen nieuwe kracht. Al onze zorgen, al onze ziekten, al ons verdriet. We leggen het voor u neer en wij ontvangen nieuwe kracht.

We wensen je een goede week toe. Mooi dat je met ons verbonden was. Ale en ik kennen u waarschijnlijk niet, maar hij die ons uitzendt, kent u. En hij blijft voor altijd met u verbonden. En hij zegent u. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zegen ik je in Jezus' naam. Amen.

De tjerkertsierst van deze snijdemorgen kwam ik wel live hier vanuit de studio. Is die hoort onder leiding van dominee Klaas van Marm van Spannum en Edens. De muzikale omlisting in deze tjerst, waar ik hoort weer verzorgen te ons programma maken. Omsluitend om Jelwe Alven beginnen we weer moois geestelijk fysiek platenprogramma Glorie Klanken. En in het eerst van Nije Wiekers 9 zich voorgeen dominee Piet Luhoff uit Snits. Vanuit dit plek wens ik je nog een hele goede snijnta.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Jannie Bakker. Omroep Zeeland.
1: Goedemorgen, van harte welkom bij Omroep Zeeland. Elke zondagmorgen vanaf 11:30 tot 12:00 luistert u naar een geestelijk muzikaal programma Glorieklanken, waarin u tot 12:00 via de telefoonnummer 0518-4515-02 liederen aan kunt vragen. Een lied ter bemoediging, een felicitatie, een jarige of een mooi lied voor uzelf. Dan brengen wij de door u aangevraagde muziek ten gehore. Luistert u buiten onze regio naar Glorieklanken, ook dan kunt u bellen naar 0518-4515-02. Ons telefoonteam Boukje de Vries en Gera Korman noteren uw muzikale wensen. Via Ziggo kanaal 40 kunt u live meekijken naar Glorieklanken. Zo hoeft u geen moment van dit mooie programma te missen. Een lied aanvragen via de mail is mogelijk tot zaterdagavond via glorieklanken@omroepzeeland.nl. Dan wordt uw verzoek zondagmorgen in de uitzending meegenomen. Tijdens de uitzending van Glorieklanken is het niet mogelijk om via de mail een lied aan te vragen. Voor een muzikaal verzoek kunt u nu bellen tot 12:00 naar 0518-4515-02. Nogmaals, Boukje de Vries en Gera Korman noteren uw muzikale wensen. Bij het team van Glorieklanken wensen nu heel veel luisterplezier. Ons eerste lied van morgen is aangevraagd door het team van Glorieklanken. Naar aanleiding van deze bijzondere interactieve kerkdienst door dominee Van Marm, voor degenen die deze kerkdienst beluisterd hebben, beginnen we vanmorgen met dit mooie lied, Zend mij, opwekking 891.

Ik noemde zo pas dat u via Ziggo kanaal 40 kunt meekijken. Maar dat moet nummer 47 zijn. En het tv-kanaal KPN is nog niet bekend. Nou, misschien weet een van de luisteraars waar u ons kunt bekijken en meekijken wat voor nummer het is. Dan horen we het graag van u. Dan gaan we vanmorgen beginnen met de liederen die vorige week vanwege de tijd niet meer gedraaid konden worden. En de eerste aanvraag kwam van Jetske Vellinga, de Sint-Jacobi-parochie. Zij zegt voor alle luisteraars en speciaal voor hen die het moeilijk hebben, een mooi lied uit de fruitmand van vroeger. Dus een stukje fruit voor alle mensen die het moeilijk hebben. Neem Heer mijn beide handen.

Dan nog een lied dat vorige week is blijven liggen, is aangevraagd door Sjoukje Bruinsma. Ze zegt voor haar man Kees Bruinsma. Hij was afgelopen 26 september jarig. Als nog een hartelijke felicitatie. En nog een mooi verlied muzikaal cadeau. Het Urkermannenkoor zingt u toe, Lichtstad met uw paarlenpoorten.

0: Sijke Wassenaar heeft een lied uit Opwekking 640 voor u als luisteraar aangevraagd. Zij schrijft erbij, in het bijzonder voor alle zieke, eenzame mensen en voor het hele team van Glorieklanken. Dank je, Sijke, voor een ieder die luistert. Laat u bemoedigen en troosten door de woorden van dit prachtige lied. Mijn hulp is van u, Heer.
1: Ja.

Sjoerd Meer te Harlingen. Hij heeft voor hemzelf, maar ook voor alle luisteraars, een lied aangevraagd. Ik citeer wat Sjoerd zegt. Ik had een gesprek met een bewoner van mijn werk over mooie liederen. En toen zei hij dat hij opwekkingsliederen wel mooi vond. En daarom, voor hem dit lied, zegt Sjoerd, opwekking 815, vul dit huis met uw glorie.

Kees Boersma uit Donkerk. Die had van hem zelfs en van zijn mem Matsie Boersma Ekema, die het in het zorgcentrum in Verve twennet, even een mooi plaatsje om naar te luisteren, zegt hij. Johan de Heer 133, hij die rustig en stil.

0: Glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02. Omroep
1: Zeelt. En er is nog genoeg ruimte tot 12 uur. En Gera Kornman en Boukje de Vries, zij zitten er klaar voor om uw gewenste liederen te noteren. De volgende aanvraag komt van Jitske. Zij heeft voor haarzelf en voor alle luisteraars een lied Hosanna aangevraagd. Jitske schrijft: dit lied hoorde ik afgelopen week op de radio. En ik dacht, deze kan ook wel weer eens in glorieklanken gedraaid worden. Goed gedacht, Jitske. Opwekking 911, Hosanna.

Arend de Graaf uit Bolsward. Hij schrijft al voor een lied voor alle luisteraars en het team van Glorieklanken. Een mooi lied dat vertelt over een stad waar we allemaal naar onderweg zijn. Ik heb gehoord van een stad. Dit lied wordt u toegezongen door het christelijk mannenkoor Eiland Urk.

Namens het team van Glorieklanken bieden wij Saskia en Sietz een felicitatie aan voor jullie 42-jarig huwelijk. Voor jullie zingt Irma D. En volgende week zondag, dan komt Irma D. naar de Martinikerk in Franeker. Maar Sietz en Saskia, Irma D. is jullie lievelingsstel wat een prachtig lied voor jullie zingt. Verloren en gevonden.

Kees Weerstra heeft een mooi lied aangevraagd voor Betty Prins, Britta van der Woude, Tine de Vries, Frans Fortuyn, Orne en Romy Steegstra en voor het team van Glorie Klanken. En wij zeggen hartelijk dank, Kees Weerstra. Kees wil alle genoemde namen bemoedigen. Door middel van een lied komt allen tezamen, gezongen door diverse koren.

Judith de Harlingen heeft voor haarzelf een lied aangevraagd. Zij schrijft omdat dit zo'n fantastisch lied is om naar te luisteren, maar ook om het mee te zingen. Opwekking 876. En zing het mee, Judith, voor altijd heilig.

0: is hij altijd.
1: Voor altijd hij.
0: Laat het een fluistering zijn van je hart.

Lieve luisteraar, wilt u nog een lied aanvragen? Daar is nog ruimte voor twee liederen. Misschien wilt u nog iemand bemoedigen of feliciteren of iets anders invullen wat u op het hart heeft. Dan horen we het graag. Belt u dan naar 0518-45-1502, waar Gera Korman en Boukje de Vries uw gewenste liederen graag noteren. Anneke Dijkstra, vandaag krijgt u een warme bemoediging van Sijke Wassenaar. Door middel van dit aangeboden lied, Er is een God die hoort, wens zij u veel sterkte in deze moeilijke tijd. Dat hij nabij wilt zijn, je kracht mag geven en voor iedere nieuwe dag en je mag omringen met zijn liefde en troost. Je mag weten, er is een God die hoort. Dit lied wordt je toegezongen door het Urker Mannenkoor.

Sjoerd Meerte Harlingen biedt alle luisteraars een lied aan. Met als titel Je mag ook verliezen. Hij zegt, ik wil dit lied graag aanbieden aan mensen die het moeilijk hebben. En ik hoop dat ze hier troost uit kunnen halen. En dat het hun kracht mag geven om door te gaan. Eline Bakker, zingt u toe. Je mag ook verliezen.

mooi lied. We hoeven niet altijd sterk te zijn. De volgende aanvraag komt van Tine de Vries. En is bestemd voor Meindert en Aukje, Sietske Talsma, Kees en Betty, Britta van der Woude, Frans Fortuin en alle luisteraars en het team van Glorieklanken. En wij zeggen hartelijk dank. Tine zegt een muzikale groet voor u allen. Daar ruist langs de wolken door beroemde koren.

Betty de Vries biedt alle luisteraars een bemoediging aan. Voor iedereen schrijft ze die dit nodig heeft. Fijn om te horen. Ook daar is dit programma voor. We gaan luisteren naar Nederland Zingt. Ik bid voor jou.

Eline de Vries en Frans Fortuyn. Zij bieden Minder de Vries, zijn broer, een bemoedigend lied aan. Maar ze zeggen er ook bij heel veel sterkte. Door middel van een lied van Wout van Beek, helaas konden we dit lied niet vinden. Daarom hebben we gekozen voor Johan de Heer 569, Heer, wees mijn gids.

Gera Kornman biedt via de radio alle zieken en mensen die hun geliefden moeten missen sterkte en wensen hun God zegen. Laat u bemoedigen door het gezongen lied van Sela, Heel Mijn Hart.

Eén lied blijft liggen voor volgende week. Want dit was Glorieklanken. Dank voor uw aangevraagde liederen. Zowel telefonisch als via de mail kunnen wij dit prachtige programma met uw bemoedigende geestelijke liederen elke zondagmorgen blijven uitzenden. Aan de telefoon zaten Gera Korman en Boukje de Vries. Techniek Ale Bos. Mijn naam is Jannie Bakker. Uitzending gemist? Via Omroep Zilt kunt u Glorieklanken terugluisteren. Volgende week is er weer een uitzending van Glorieklanken. De presentatie is dan in handen van Saskia de Jong. Voor deze week wens ik u toe. Geloven is zwak durven zijn en schuilen bij God. Nog een fijne zondag.

0: 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezingsdag belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt en weinig overheidsbemoeienis. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. Bij een kermis op de Molenwerf in Leiden raakten gisteravond twee mensen gewond bij een steekpartij. Dit ontstond na een confrontatie tussen twee groepen jongeren die er daarna vandoor gingen. De gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het ging ook mis in Nijmegen. Daar is afgelopen nacht een zwaargewond slachtoffer gevallen bij een ernstig geweldsincident. Dat meldt Omroep Gelderland. Het gebeurde rond 4:30 in de drukke Molenstraat, midden tussen het uitgaanspubliek. Het slachtoffer is volgens omstanders direct gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En de brandweer van Brussel moest vanochtend rond 5:00 uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met zijn been klem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat dit misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn er bij soortgelijke incidenten zelfs al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Goedemiddag, welkom bij het muziekprogramma Roots Music. Vandaag gepresenteerd door Dirk Hoekstra.
3: I'm just gonna start playing and everybody's kind of coming in and I'll start singing. Just try to get a groove going.

0: Goedemiddag luisteraars, hier zijn we weer met onze wekelijkse uur Roots bij Omroep Zelt. Vandaag een uur voor de meisjes, want er zijn wat meisjesnamen in verwerkt in dit uur rock'n'roll muziek en ballads. De techniek is in handen van Roland Haals en de presentatie is van Dirk Hoekstra. En we zijn dit uur begonnen met La Compassa van De Maskers, een Nederlandse band. Nou, een man die in Nederland een grote jukebox dubbelhit had in 1956. De B-kant is Buonasera, dat kent iedereen. De A-kant gaat over een dame. Hier is Louis Prima met de band van Sam Butera met Oh Marie.
1: Oh Marie.
2: Oh Marie.
1: Oh Marie.
2: Oh Marie.
1: In your arms, I'm longing to be.
2: Longing to be.
1: Baby.
2: Baby.
1: Tell me you love me.
2: Tell

Dat was Louis Prima met de band van San Butera met Yo Marie. Het volgende nummer haalde in 1957 in Amerika de vijfde plaats en stond 13 weken in de hitparade. In Engeland haalde die de tweede plaats. Hier is Harry Belafonte met de Banana Boat Song.

Dat was Harry Belafonte met Banana Boat Song. Het volgende nummer is een compositie gemaakt door Gene Pitney. En dan weet je als kenner dat er tranen vallen. Het is de B-kant van Blue Angel. Hier is Roy Orbison met Today's Teardrops.

Ja, dat was een B-kant van Blue Angel van Roy Orbison. Today's Teardrops. De volgende twee broers hebben ook mooie ballads gemaakt over meisjes. Maar nou een vlot nummer over een meisje dat in de bios in slaap vallen was. Hier binnen de Everly Brothers met Wake Up Little Susie.

Nou, ze is misschien toch wakker van de Everly Brothers met Wake Up Little Susie. Hij had maar twee top 20 hits gehad in Amerika en allebei in 1960. Zijn eerste hit was Tell Laura I Love Her. Hier is Ray Peterson met zijn tweede hit. En dat is namelijk Corina.

Het ruist wel wat op het eind, Roland. Ray Peterson met Corina Corina. In 1959 mocht de volgende zanger invallen in de roadshow voor Buddy Holly, die toen met een vliegtuigongeluk om het leven komen is. Een jaar later werd hij bekend met deze hit. Hier is Bobby Vee met Rubberball.

Dat was Bobby V met Rubberball. Hij was bekend als country-artiest, maar scoorde ook enkele hits in de pophitlijsten van Amerika. Waaronder de nummer 1 hit El Paso. Hier is Marty Robbins met Devil Woman.

Dat was Marty Robbins met Devil Woman. Deze Rhythm and Blues zanger-pianist scoorde in 1960 3 top 20 hits in Amerika. De eerste van die 3 komt nou. Hier is good old Fats Domino met Walking to New Orleans.

Dat was Fats Domino met Walking to New Orleans. Nou, een ballad uit Nederland. Deze groep had in ons land verschillende jukebox hits zoals Pretend en 80 Century Rock. Ik zie eigenlijk het nummer Judy draaien van Elvis. Maar ja, ik had me enkele weken vergist. Dus voor mijn schone zus in Middelum. Hier binnen de Tillman Brothers met Little Bird.

Dat waren de Thielman Brothers met Andy Thielman en Little Bird. Deze Amerikaan had 6 top 20 hits gehad tussen 1960 en 1963. Het volgende nummer uit 1959 werd door Marcel Amon in het Frans vertaald als Bleu, Blanc, Blanc. Hier is Johnny Tillotson met True, True Happiness.

Dat was Johnny Tillotson met True, True Happiness. Nou, onze huisartiest. En natuurlijk ook met een ballad. Het is de B-kant van Little Queenie. En het komt uit 1959. Hier is Jerry Lee, de Killer Lewis, met I Could Never Be Ashamed.

Dat was Jerry Lee, de Killer Lewis, met I Could Never Be Ashamed. Hij had tussen 1957 en 1962 17 top 20 hits in Engeland en Amerika. Een van de laatsten komt nou. Hier is uit 1962 Paul Anka met een steel guitar en een glas of wine.

Dat was Paul Anka met een steel guitar en een glass of wine. Hij is bekend van de nummers Send Me the Pillow en Please Help Me, I'm Fallen. Een hit uit 1960 in Engeland en Amerika. De volgende is ook uit 1960. Hier is Hank Loughlin met From Here to There to You.

Dat was een Henk Lakelin met From Here to There to You. De volgende in dit uur mag natuurlijk niet ontbreken. Hij scoorde zijn eerste hit Peggy Sue in 1957. Dit is uit 1956. Is er ook nog. En die kunnen we ook niet overslaan, want Karma vindt hem zo mooi. Hier is Buddy Holly met Because I Love You. MUZIEK

Dat was Buddy Holly met Because I Love You. Hij is alleen lokaal bekend geweest en had in ons land een dikke jukebox hit met de single Pretend. En op een B-kant Rocking Love in 1959. Ook deze komt uit dat jaar. Hier is Carl Mann met Mona Lisa.

Dat was Callman met Mona Lisa. Deze jonge man komt in Amerika veelvuldig in de Billboard hitlijsten voor. Maar had geen enkele top 20 hit in de pophitlijsten. Hier is Ray Smith met So Young.

Dat was Ray Smith met So Young. De volgende Engelsman scoorde alleen in 1960 al 6 top 20 hits in zijn eigen land. Please Don't Tease haalde de eerste plaats. Hier is Cliff Richard met de nummer 2 hit. Het is namelijk 9 times out of 10.

Dat was Cleverage en The Shadows met 9 Times Out of 10. Zijn eerste top 20 hit scoorde hij al in april 1957 met Sitting in the Balcony. In 1958 werd hij wereldwijd bekend met het nummer Summertime Blues. Hier is Eddie Cochran uit 1959 met Teenage Heaven.

Dat is Eric Cochran uit 1959 met Teenage Heaven. The King haalde met het volgende single een dubbelhit in Amerika. De A-kant is The Girl of My Best Friend. Nou de B-kant, hier is Elvis Presley met A Mess of Blues.

Een bluesy nummer van The King, Elvis, met Mesa Blues. Zijn eerste single op het kleine Leader label werd een nummer 1 hit in Amerika. In de zomer van 1960. Nou, het is nou ook net of is zomer. Dus wij gaan eruit. En ik wil alle luisteraars bedanken voor het horen naar dit programma Roots Music op zondag. En we gaan eruit met Brian Island met Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow Polka, Dot Bikini.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de kust van het Amerikaanse eiland Nantucket verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag een ambulancevliegtuig van de Canadese maatschappij Latitude Air Ambulance van de radar. De Gulfstream G100 vervoerde 6 inzittenden van Bermuda naar Boston. Zaterdagavond vond de kustwacht brokstukken, maar alle inzittenden blijven vermist. China heeft kritiek van de Amerikaanse overheid op nieuwe Starbucks-filialen in Xinjiang verworpen. Een Chinese woordvoerder

0: Woerden noemde het een poging om China aan te vallen. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Huis van Afgevaardigden, riep Starbucks op 2 vestigingen in Urumqi te sluiten vanwege vermeende mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, relativeert de zorgen over stijgende obligatierentes. Hij stelt dat beleggers geen Amerikaanse staatsobligaties verkopen om Duitse of Japanse te kopen. De 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties bereikte afgelopen week het hoogste niveau sinds 2002. Mede door hoge brandstofprijzen door de oorlog met Iran, zorgen over overheidsfinanciën en stijgende AI-uitgaven. President Trump heeft Jay Clayton, die ook inlichtingenchef blijft, benoemd tot AI-tsaar. Clayton moet binnen 120 dagen rapporteren over de gevaren en kansen van kunstmatige intelligentie. Zijn werkgroep heet de Super Intelligence Force, omdat Trump de voorkeur geeft aan de term superintelligentie boven kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig met maxima van ongeveer 19 tot 22 graden. Het blijft in het hele land droog met amper wind. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
4: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Montornès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijke niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil, net als België, een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden...

0: de dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Een bondgenootschap van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties roept de Duitse regering op te stoppen met bezuinigen. Ze bekritiseren de hervormingsplannen voor langdurige zorg, die woensdag door het kabinet werden goedgekeurd. De organisaties vrezen ook kortingen op jeugdzorg en andere sociale voorzieningen, wat zij schadelijk achten voor de democratie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortenes een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken er minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. En de taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen en bekijken hoe overregulering kan worden voorkomen. Hoofd Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst, wordt door de media al bestempeld als de nieuwe AI-tsaar. Hij zou de tweede zijn met die informele titel na investeerder David Sachs, die inmiddels is opgestapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Iran stelt 7 voorwaarden aan de Verenigde Staten voordat de Straat van Hormuz wordt heropend. Dat zegt de parlementsvoorzitter Mohamed Bagher Ghalabaf. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de VS overhandigd en gebaseerd op het tussentijdse akkoord van juli. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, het verbod op olie-export en staking van militaire acties. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortenes een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken er minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Saudi-Arabië, Rusland en 5 andere OPEC-pluslanden besloten zondag na een online vergadering de productiedoelen ook in november niet te verhogen, voor de 2e maand op rij. Eerdere verhogingen waren symbolisch door de Iran-oorlog. G7-landen gaven vrijdag 100 miljoen vaten reserves vrij om brandstofprijzen te verlagen, al biedt dit mogelijk slechts kortstondige verlichting. In een bos bij Halden, in het zuidoosten van Noorwegen, zijn vanochtend vroeg een man en zijn zoon doodgeschoten. Een derde man raakte zwaar gewond. De 3 slachtoffers waren onderdeel van een jachtgroep. De schutter, een man die niet bij de groep hoorde, is aangehouden door omstanders en heeft vermoedelijk alleen gehandeld. Op zondag startte de Spaanse politie een ontruimingsoperatie in het migrantenkamp op het strand van Trampolín in Ceuta. Ongeveer 3000 migranten worden overgebracht naar tijdelijke opvanglocaties waar hun status wordt beoordeeld. Eind juli staken ruim 72.000 mensen de grens over vanuit Marokko, van die nog zeker 10.000 verblijven in Ceuta. Iran stelt 7 voorwaarden aan de VS voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf maakte dit bekend via staatspersbureau IRNA. De eisenlijst, gebaseerd op het akkoord van juni, werd via bemiddelaar Qatar overhandigd. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, sancties en het olie-exportverbod. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft overal droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Lelt. 107.5 en

0: beste muziek uit je eigen regio.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.

0: Purmerend-Bornes verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens één vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van 120.000 Surinaamse dollar, omgerekend 3.000 euro, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen-op-Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Bij hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, bij Barcelona, kwam een man om het leven toen een muur op een camping instortte. In Montornès verdronk een man in een garage die plotseling vol water liep. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste. Het noodweer trekt nu richting Girona. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

You're the B.O.B. en Bruno Mars met Nothing on You als eerste plaat van een nieuwe Brian on Air. Het plaatje kwam uit 2010 en stond 2 weken lang bovenaan in de Vaderlandse top 40. Het is zondag 4 oktober, een nieuwe maand en een nieuwe Brian on Air. Tot op het 9 uur ben ik weer erbij met allemaal leuke muziek en muziekgerelateerde onderwerpen. Waaronder de historische top 3 in het tweede uur van dit programma. Daarin gaan we 34 jaar terug in de tijd naar het jaar 1992. Met muziek van onder andere Lionel Richie. Ook in dat uur de nieuwe kleinschijf. En dat komt deze week van een Nederlandstalig duo. En wat gaan we dan in dit uur doen van het programma? Straks in de historische feiten en de verjaardagen iets over volleybal. Verder kunnen jouw verzoekjes ook weer doorgegeven worden op het telefoonnummer 0518 45 1502. En dat kan vanavond ook via de WhatsApp of via de Facebookpagina van dit programma. En dat is Brian on Air, Omroep Zeelt. En natuurlijk hebben we ook een keuzepakket met vandaag muziek uit de jaren 70 en muziek uit de Zeeuwhuis.

King en Vorka, La Bomba en Coldplay, Speed of Sound. Dat is optie nummer 2. Welke liedjes wil je na het regionale nieuws in het kort horen na de klok van 19:30? Ga je voor de muziek uit de jaren 70 van Simon Garfunkel, Bridge Over Troubled Water of Queen, Killer Queen? Of de muziek uit de Zero's, King Africa, La Bomba en Coldplay, Speed of Sound. Het is helemaal aan jou. En stemmen, dat kan via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian On Air, Omroep Zilt. En we blijven nog eventjes in de jaren 70 met Frankie Valli en de Four Seasons. Oh, what a night. Zometeen Claudia de Brij en Waylon en nog veel meer leuke muziek. Dus hou hem hier.

Claudia de Breij en Waylon mis je zo graag. Ja, dat heb je soms, hè. Dan vertrekken de mensen en dan mis je ze gelijk voordat ze al een stap uit de deur hebben gezet. Dan mis je diegene al. Dat is eigenlijk wel heel mooi, toch? I Got a Feeling, zo heette de volgende plaat van de Black Eyed Peas. En zometeen gaan we kijken wat er allemaal gebeurde op 4 oktober in de geschiedenis.

De Black Eyed Peas met I Got a Feeling brengt de tijd op bijna 10 minuten voor de klok van 7:30. Tijd voor de historische feiten van vandaag. Op 4 oktober 1986 opent koningin Beatrix de 9 kilometer lange Oosterscheldekering. Deze waterkering is een verbinding tussen de eilanden Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland in Zeeland. En de bouw hiervan duurde zo'n 15 jaar. Ook worden de Nederlandse volleybalvrouwen tijdens de finale van het EK Volleybal in 2015 met 3-0 verslagen door Rusland. De finale, welke werd gehouden in de Rotterdam Ahoy, eindigde in de setstanden 14-25, 20-25 en 20-25. En tenslotte stemt de Eerste Kamer in 2016 in met de wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking gegevens. Hiermee kregen de Nederlandse burgers inzicht in hun eigen elektronisch medisch dossier en kon men zelf gaan bepalen welke partijen hier inzage in kregen. Verder is het de 55ste verjaardag van cinematograaf Hoijten van Hoytema. In 2024 won hij de Oscar voor beste camerawerk voor de film Oppenheimer. En voor de film Dunkirk uit 2017 werd hij ook al voor deze Oscar genomineerd. En zangeres, actrice en presentatrice Marjolein Keuning wordt vandaag 64 jaar. Ze was in het verleden onder meer te zien in series als Vrouwenvleugel, Onderweg naar Morgen en Goede Tijden, Slechte Tijden. Als laatste hebben we ook nog een muzikale jarige en dat is zangeres Anita Helker. Ze werd bekend als een van de leden van de Dolly Dots. En een van hun hits uit 1984 hoor je vandaag op haar 66ste verjaardag. Ik heb het over het plaatje She's a Liar.

0: Dat was dus nieuwe muziek van James Blunt. Je hoorde Circles op Omroep Zeld. En dat brengt de tijd op bijna 7:30. Tijd voor de regionale nieuws in het kort. Burgemeester Ina Sjerps van de gemeente Harlingen stopt volgend jaar als burgemeester. Ze heeft de commissaris van de Koning en de gemeenteraad laten weten dat ze niet beschikbaar is voor een nieuwe ambtstermijn. Haar benoeming loopt op 30 mei 2027 af. Het is geen gemakkelijk besluit geweest, zei Sjerps donderdag tijdens de raadsvergadering. Maar ja, ik word 68 en dan kan ik nog maar 1,5 jaar burgemeester zijn. En dan zouden ze in een korte tijd 2 keer naar een nieuwe burgemeester moeten zoeken. Dat is het allemaal niet waard. Iemand anders die gaat stoppen of is gestopt is dierenarts Anke Jaspers Fox uit Sint-Anne-parochie. Ze ging afgelopen donderdag na 36 jaar werken met pensioen. Ik vond het nog steeds leuk om te doen, vertelt ze. En er zijn ook al wel een paar traantjes gelaten, maar het is goed zo. Straks heb ik ook tijd voor andere dingen. Omroep Zeeland ging op visite bij Ina Sjerps en bij de dierenarts Anke Jaspers Fox. En dat alles vind je terug op de website van ons, omroepzeeland.nl. En natuurlijk ook in onze Omroep Zeeland app. Dan is het nu tijd voor
1: Brian On Air's keuzepakket.
0: Het keuzepakket van Brian On Air met deze week muziek uit de jaren 70 en de Zero's. Uit de muziek uit de 70 jaren had ik muziek van Simon Garfunkel, Bridge Over Troubled Water en Queen, Killer Queen. En muziek uit de Zero's van King Africa, La Bomba en Coldplay, Speed of Sound. We gaan eens eventjes stemmen tellen. De eerste die binnenkwam afgelopen vrijdagavond, die kwam van Chris. Die gaat voor 1, net zoals Anneke. Sjoerd gaat voor 2. Anka en Berber, die gaan voor 1. Wim gaat voor 2. En Jenny, Riekes en Nienke, die gaan ook voor optie nummer 1. Dus met een ruime overwinning van 7 stemmen tegen 2 stemmen voor de muziek uit de Zero's, gaan we terug naar de jaren 70.

You were the Queen en Killer Queen. En daarvoor Simon & Garfunkel met Bright Bridge Over Troubled Water. En dat waren de winnende liedjes uit het keuzepakket van deze week. Dank voor het stemmen. Chris, Anneke, Sjoerd, Anka, Berber, Wim, Jenny, Riekes en Nienke. Weer een heel lijstje. En volgende week gaan we het weer opnieuw doen. Een nieuw keuzepakket tussen twee decennia qua muziek. Zometeen op de radio het duo Arnold de Jong en Frans van der Borg, oftewel Tragiek. Maar eerst gaan we even vooruitblikken op de historische top 3. Straks in de tweede uur gaan we terug naar week 40 van het jaar 1992. De top 3 ga je dan achter elkaar horen. Maar destijds op 22 stond deze plaat Boys to Men, End of the Road.

lekkere, vrolijke muziek van het Leeuwarden duo Trechic met Lazarote. En daarvoor Boys to Men. En dan gaan we verder met het eerste verzoekje van deze avond. En die komt van Boukje. Ze vraagt aan Royce met Still in Love.

gingen terug naar het debuutjaar van The Byrds. In 1965 brachten ze hun eerste single Mr. Tambourine uit, Tambourine Man. En 5 maanden later kwam deze uit, Turn, Turn, Turn. Kwam tot een 15e plek in de top 40 destijds. En dan heb ik nog één plaatje voor je klaarstaan voor dit uur. En dat is eentje op verzoek van Karin. Ze vraagt aan Valérie Legrand met La Folie. En die gaan we natuurlijk nog even speciaal voor jou draaien. Zometeen in het volgende uur meer leuke muziek. Ook op verzoek. Dus hou meer op de 106.2 FM. De 107.5 FM. DAB+, de televisie. Of gewoon via onze digitale kanalen. Dit is dus Valérie Legrand. Tot het nieuws van 8 uur.

0: huis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
1: Dit is Brian On Air. Met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Het was een goed jaar 2001 voor Sherry. Hij scoorde daarin twee dikke nummer 1 hits. It Was Me, dat was de eerste. En Angel volgde een paar maanden later. Beide stonden ze 7 weken lang bovenaan in de hitlijsten in Nederland. En welkom bij een nieuwe uur Brian On Air op deze zondag 4 oktober. Wat gaan we nog allemaal doen tot met de klok van 9 uur? Straks in de historische top 3 de grootste hits van 34 jaar geleden, oftewel 1992, met een cover. Ja, kan je dat zeggen? Dat als je in een band zit en een bandlid brengt zelf een liedje alsnog uit, is het dan een cover of is dat een... Ja, ik weet niet hoe dat zit, maar welk liedje ik bedoel, dat hoor je straks na de klok van 8:30. Verder, ruimte voor jouw verzoek. Dus je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. Of via de WhatsApp is dat ook mogelijk vanavond. Verder kan je jouw verzoekje ook nog doorgeven via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian On Air Omroep Zilt. En dan is het nu tijd voor de nieuwe kleinschijf. Omroep Zilt. En die komt deze week van het cabaret- en muziekduo Agda en de Munnik. Afgelopen dinsdag verscheen hun nieuwe single Niets Doen. Dit is de voorloper van hun nieuwe album De Eén, welke komende donderdag zal uitkomen. Niets Doen is een echt luisterliedje welke we wel meer kennen van dit duo. Met centraal in het liedje de volgende paradox. Niets doen, soms is het beter, soms doe je niets en krijg je het zomaar cadeau. Je hoort de nieuwe single van Agda en de Munnik komende week extra vaak voorbij komen bij Om.

Je hoorde John Secada, de Cubaans-Amerikaanse zanger. En hij wordt vandaag 65 jaar. Je hoorde hem met zijn grote hit Just Another Day. Daarvoor de nieuwe kleinschrijver van Akda en de Munnik, Niets te doen. En die platen die hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. Nu, Chef Special op de radio met Nico Tien. Ondertussen mag even een rokertje of zo, of juist niet. Het kan beide, hè. Zometeen ook op verzoek Lonely Mac.

Op verzoek van Rikkes Lonely Mac en Stop. En dan gaan we verder met het volgende verzoekje. En dat heeft even een verhaal aangevraagd door Sjoerd aan Ines en Anneke. Ik wens ze heel veel sterkte voor de komende tijd. Want Ines, die zit in de lappenmand. En ook niet zo'n klein beetje ook. En hopelijk gaat het allemaal weer goed komen. Vast en zeker. En zijn wij derde kerstdag gewoon samen weer te horen op de radio met een veteranen top 30. Op verzoek van Sjoerd voor Ines en Anneke. Veel sterkte dus. En Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Doe het gewoon lekker in je eigen tempo. En dan kom je er vanzelf weer.

0: Fleetwood Mac. Go Your Own Way, aangevraagd door Sjoerd voor Ince en Anneke. En ik sta er ook helemaal achter. Veel sterkte en hopelijk dus tot eind december bij de Veneranen top 30. En tot die tijd spreken we elkaar vast wel weer. Het is bijna 8:30, tijd voor het regionale nieuws in het kort. Ina Scherps, de burgemeester van Harlingen, stopt volgend jaar. Ze heeft de commissaris van de Koning en de gemeenteraad laten weten dat ze niet beschikbaar is voor een nieuwe ambtstermijn. Haar benoeming loopt op 30 mei 2027 af. Het is geen makkelijke beslissing geweest, zei Scherps afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering. Ik heb het altijd als een bijzondere eer en verantwoordelijkheid ervaren om juist van deze gemeenschap de burgemeester te mogen zijn. Maar ze heeft besloten, omdat ze anders nog maar 1,5 jaar burgemeester kan zijn, om het over te laten aan een nieuwe burgemeester. Ander nieuws dan. Misschien heb je het wel gezien op de hoek tussen de Voorstraat en de Waagstraat in Vraneker. Daar is sinds kort een mooie muurschildering te zien van Anna Maria van Schuurman. Omroep Zeeuwt ging even op pad om het te bekijken. Meer nieuws vind je op omroepzeeuwt.nl en in onze Omroep Zeeuwt app. En dan gaan we nu verder met de historische top 3 met de grootste hits van 34 jaar geleden. Oftewel de week 40 van het jaar 1992. Op 1 Brian May, Too Much Love Will Kill You. Op nummer 2 in de cirkel Sweet Alalalalong. En we beginnen met Lionel Richie op nummer 3 met My Destiny.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

0: dat was de grootste hit 34 jaar geleden op de radio. Brian May, Too Much Love Will Kill You. Op nummer 2 in de cirkel, Sweet La La La La Long. En op nummer 3, Lionel Richie met My Destiny. Dat alles in de historische top 3 van 1992. En dan gaan we nu verder met het laatste verzoekje van deze avond. En dit keer geen muziek, maar cabaret. Namelijk aangevraagd door Bouke het stukje De Clichémannetjes van Koten en de Bie.
1: Weet je wat belangrijk is als man zijnde? Heel belangrijk is verstandig eten. Drink jij veel?
2: Drinken? Nou, niet overdreven veel. Ik bedoel, ik drink nooit meer dan ik eet.
1: Oh.
2: En alleen puur natuur. Dus bier en jenever en anders niks.
1: En goed kauwen, hè? Dat is belangrijk. Goed kauwen. Hè, dat je eten gelijkmatig in je bloed komt. Goed kauwen is je halve eten.
2: En 's middags een paar glaasjes sherry natuurlijk, maar dat drink ik voor de gezelligheid, dus dat telt niet.
1: Kijk, eten is geen kunst. We kennen allemaal wel eten. Maar verantwoord eten.
2: Maar om nou te zeggen dat ik drink, nee.
1: En roken, hè? Roken, bewust roken. Dat je nooit maar een beetje voor de katse kont zit weg te paffen, hè? Rook jij?
2: Nou, niet overdrijven. Alleen filtersigaretten.
1: Oh, hoeveel?
2: Ja. Nou, nog geen 3 pakjes per dag.
1: Zo.
2: Nee, en menthol.
1: Oh, menthol.
2: Alleen menthol filtersigaretten. Dus om nou te zeggen dat ik rook, nee.
1: En kieren, hoe staat het daarmee?
2: Hé, hey, kieren?
1: Ja, wippen.
2: Oh, wippen! Ja.
1: Ga jij nog een beetje behoorlijk van Bill?
2: Nou, nee, niet overdreven dat je zegt, nee.
1: Maar door de bank?
2: Nee, gewoon in bed.
1: Nee? Nee, maar ik bedoel, wat is jouw moyenne qua kieren? Wat sop jij nou gemiddeld?
2: Ik bedoel, niet elke maand natuurlijk. Maar dan heb ik er ook wel eens een kwartaal bij. Nou, dat ik 4-5 keer de oudste beweging der wereld maak, zou ik maar zeggen.
1: Nee, eerlijk?
2: Ja, net zo makkelijk.
1: Wel weinig, jong. Weet je hoe vaak ik kan flenzen?
2: Nee?
1: Elke nacht?
2: Nee?
1: Elke nacht. Als je wilt, kun je mij elke nacht zien palen.
2: Zo.
1: Elke nacht.
2: Elke nacht van Wippenstein, zeg. Hey. Nou, dan zouden ze mij na een jaartje dinsdagochtend op de stoeprand kunnen zetten.
1: Nee, dat is een kwestie van verantwoord eten, bewust roken, kleine slokjes drinken en vooral goed kauwen, dat je eten gelijkmatig in je bloed komt. Maar heb jij daar dan problemen mee met pompen?
2: Nee, verder niks. Niks, geen klachten of zo.
1: Nee, dan moet je het even zeggen. Want dat is het mooie van de tijd waarin wij nu leven. Dat je daar, dan kun je vrijer over spreken met elkaar, hè?
2: Nee, maar dat wou ik jou dan vragen. Krijg jij er nou nooit genoeg van, zo langzamerhand?
1: Genoeg waarvan?
2: Nou ja, van elke nacht een punt om op te zetten.
1: Hier hoor, hè? Man is ook het mooiste wat er is, ketsen. Hé? Wat is er nou lekkerder dan pruim op sap te zetten, hè? Ja, hoor, hè?
2: Nee, kijk.
1: Genoeg van. Nooit genoeg van.
2: Het is wel een hoop gedoe, vind ik.
1: Is er wel pap van?
2: Af en toe vind ik het een hoop gedoe.
1: Hoezo gedoe?
2: Nou ja, voordat de voorstelling kan beginnen.
1: Welke voorstelling?
2: Nou, de oudste voorstelling der wereld dus. Ik een hoop gedoe, hè. Kijk, ik krijg hem wel omhoog.
1: Ja?
2: Maar om hem nou omhoog te halen, dat vind ik zo'n gedoe. Dat vind ik een gedoe, man.
1: Oh.
2: Ja. Bij mij, hoor, vaak.
1: Ja, nee, wacht even. Dus jij hebt trek om te flappen.
2: Ja.
1: En dan kruip je de lucht in.
2: Hè? Ja.
1: Maar voordat jij de suikerpot hebt kunnen roeren, gaat hij weer plat.
2: Precies.
1: Oh ja.
2: Ja, ja. Nou, dus duik ik dan maar weer in de leesportefeuille.
1: Ja, nee. Nee, maar dan zit jij waarschijnlijk in een poreuze cirkel.
2: Zou jij denken?
1: Ja. Dat is waarschijnlijk psychisch. Waarschijnlijk psychisch.
2: Wat heeft mijn jonge heer nou met psychisch te maken?
1: Fysiek is altijd psychisch.
2: Oh.
1: Je eet te veel zonder goed te kauwen, hè? Dus wordt niet gelijkmatig opgenomen in je bloed. Je rookt te veel en je drinkt te veel. Daardoor kun je niet regelmatig de roompotje peilen. Daardoor schiet jij weer in de stress. Je gaat nog meer roken en drinken. Je koudt van de zenuwen helemaal niet meer. Je slikt de hele rotzooi gewoon zo door. Je vrouw komt steeds meer tekort. Op een goede dag kom jij onverwachts thuis. Je vrouw legt in bed. Jij doet de klerenkast open. En dan staat zo'n vibrator. Zo'n vibrator,
2: jongen. Wat is een vibrator? Wat is dat?
1: Dat is een elektrische melkboer. Maar ik wil je graag ermee helpen. Luister. Zit er geen panorama aan die leesportefeuille?
2: Ja, zit een panorama en de Nieuwe Revue en de Boem te Illustreerde. Vertrouw ik in.
1: Maar dat zijn 80 titels per week, man.
2: Ja, maar wat moet ik nou met papieren, joekels?
1: Kijken en de rest erbij denken. Ja, je moet er wat van doen als je hem omhoog wil houden. Voor niks gaat alleen de zon op. Hebben jullie een nachtkastje?
2: Ja, twee van Palisander.
1: Nou. Als jij je vrouw nou van plan zijn om doktertje te gaan spelen, dan heb jij achter de hoofd de panorama en de Nieuwe Revue en de Boente Illustreerd te opengeslagen klaarleggen op de bladzijde bij de grootste prammen hangen. Dat heet stimulatio in de seks. Vroeger was dat heel onbeleefd tegenover je vrouw, maar tegenwoordig mag dat van de FIFA.
2: Nee, wacht even. Wacht even. En het is hartstikke donker. Hoe kan ik dat dan zien, al dat hout voor de deur? Nee?
1: Hartstikke donker, waar is het hartstikke donker?
2: Nou, in mijn slaapkamer natuurlijk.
1: Nou, dan doe je toch eerst een licht om voordat je er een veeg geeft?
2: Ja, maar dan ziet ze me toch?
1: Nou, en?
2: Ja, dan krijg ik hem helemaal niet meer omhoog. Dan koken de piepers meteen droog, begrijp je?
1: Hier. Die legt de bonk in het donker. 1977. Leg er een met een licht uit de rol deze me in Nederland in 1977. Je hebt toch wel een bedlampie?
2: Ja, voor de leesportefeuille door te nemen.
1: Als je nou eens begint met daar een rode zakdoek overheen te hangen. En als je dan weer een strek krijgt en een partijtje kunstbiljarten. Dan heb je die zaai met je rood liggie. Begrijp je wel met een bedlampie? Wat heb ze dan aan je vrouw in bed?
2: Nou, onderjurk. Pyjama eroverheen, duster. En dan de nachtstola. Weet je wel, zo'n zelfgebreide nachtcape. Kom in bed.
1: Nou, dan moet je die leesportefeuille nog eens helemaal op je gemak doorbladeren.
2: Ja.
1: Tot je een advertentie tegenkomt van seksverzendhuis Pigalle in Maassluis.
2: Oh jee, ja. Dat zijn toch niet die broekjes zonder kruis, hè?
1: Dat zijn fantasiesnips, opwekkende BH's.
2: Oh nee, geen ondergoed met gaten. Nee. Nee, ik weet niet, vind ik, of er iets geamputeerd is. Weet je wel? Of hij met een gewonde milva legt te knallen.
1: Nee, joh, luister nou. Want je kent er veel vrijer over praten tegenwoordig, dus maak er dan ook gebruik van over die dingen. Je komt toch wel?
2: Waar?
1: Aan je gerief.
2: Nee, kijk, dat is het nou. Kijk, ik kom een heel in.
1: Ja.
2: Maar net voordat ik ga schieten,
1: ja,
2: dan wordt hij weer maatje pink en dan kan ik niet komen.
1: Dus vlak voordat de brandweer uitrukt, hangt bij jou de slappe was weer voor de deur.
2: Ja, precies. Kijk, dan schiet er bij mij ineens van alles door me heen, weet je wel. Dat ik de vakantiefoto's nog moet inplakken. Dat ik de wagen moet wassen. Dat ik nog een lepelrekkie in de keuken moet ophangen. Ja, hè, dus dan denk ik, ja, wat zal ik nou toch meer moe gaan maken, hè? Alle gedoe kost je een hele doos Kleenex en je wordt er toch niet wijzer van, hè?
1: Dus je denkt, wat leg ik hier eigenlijk te doen?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Dan heb jij nog nooit de orgaskraan helemaal opengedraaid. Als ze mij in mijn gang lieten gaan, jongen, dan zouden ze elke week het plafond opnieuw moeten witten. Net zo makkelijk.
2: Nee, ik weet niet. Ik vind het zo'n gedoe. Alleen voor een beetje jeuk aan je snikkel en één vingerhoedje sterfsel. Ik weet niet. Zo'n gedoe.
1: Eén vingerhoedje? Ja, nee, dat is nou een kwestie van goed eten. Goed je eten komen, dat het gelijkmatig in je bloed komt. En dan neem ik elke avond een liter Bulgaarse yoghurt toe. Jongen, nou, ik zou je vertellen, wij wonen driehoog, hè?
2: Ja.
1: Als ik met die winterpeen van mij, op het moment supreme, voor het open raam zal gaan staan.
2: Ja.
1: En ik zal richten.
2: Ja.
1: Dan spuit ik een volwassen vent zo van zijn brommen. Volwassen vent spuit ik dan in één keer van zijn brommen.
2: Zo.
1: Echt waar. Kwestie van goed kouwen. Want je eten regelmatig.
2: Nou, eerlijk waar. Eerlijk waar.
1: Ja, en nou. En dat dan 8 keer achter elkaar. Net zo makkelijk.
2: 8 keer. Ja, vroeger toen we vrije jongen waren. Toen wou ik nog wel eens een tweede boom opzetten. Maar ja, er zaten dan altijd 2 of 3 weken tussen.
3: Oh wel.
1: En wat ik dan allemaal zie als ik door mijn remmen schiet.
2: Ja.
1: Cirkels, sterren, vuurwerk, bellen. Stromende bergbeker gevulde koeken. Bliksem, lammetjes, blauwe zwaailichten. Mooi, mooi. Als ik daar alleen maar aan denk, dan krijg ik de plek al zo tent in mijn broek. Liggen! Gaat liggen!
2: Nee.
1: Af, af!
2: Nee.
1: Af!
2: Ik ben al bijna 40, maar het is mooi geweest hoor. Bij mij zullen ze de grote Piet nooit meer uit de broek krijgen. Och ja, zo levert iedereen zijn eigen persoonlijke bijdrage aan de energiecrisis, niet waar? Beetje sparen.
1: Zoals ze zeggen,
2: nou.
1: Ik ga door tot ik hartstikke dood ben.
2: Ja.
1: En als je al mijn erecties achter elkaar zal leggen. Nou, ik wil niet veel zeggen. Maar dan kom je toch nou al van Den Haag tot aan de Scheveningentoren van Pisa. En dan kan je er ook nog recht mee overeind krijgen.
2: Zo.
1: Acht, net zo makkelijk. Ja.
2: Zo.
1: Zou je niet geloven?
2: Oh ja, hey. Goed dat ik je nou spreek. Je bent heel wat anders nou hoor. Je bent lichamelijk dus nogal goed thuis in de mens.
1: Dat is
2: nou
1: waar,
2: heb ja. Ik heel wat anders hoor. Nou heb ik hier, hè. Hey, hier. Hier, op de kruin, hè. En hoe vaak ik mijn hoofd ook was, hè, daar heb ik altijd last van roos. Hier, ja. Alleen hier.
1: Ja, ik zie
2: het. Dus eigenlijk een plaatselijke sneeuwbui.
1: Heel smerig wat.
2: Nou, weet jij daar nou niks op?
1: Dat weet ik wel, maar dat is een beetje een vies praatje.
2: Oh.
1: Kun je moeilijk zo een plein publiek kwijt.
2: Nou, kennen we dan niet even ergens heen?
1: Dan ga dan even mee naar Café de Sport, want dan zal ik jou als haarfijn uitleggen hoe het zit met die roos.
2: Oké, goed.
1: Hè? Even mee.
2: Koos, kun je even bijschrijven?
1: Alles opschrijven, Koos.
2: Oké, dag.
0: Je hoorde van Koorten en de Bie met de cliché-mannetjes. Op verzoek van Bouke. Zometeen op deze radiozender na 9 uur een nieuwe aflevering van Black & Blues. Met niemand minder dan Wim Velderman. En ik sluit af met de Doobie Brothers, What a Fool Believes. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week zondag om 7 uur bij een nieuwe editie van dit programma Brian On Air. Fijne avond.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie.

Waar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampoline in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Gerenommeerde artiesten en beginnende bandjes. Dat alles kun je verwachten in deze uitzending van Black and Blues. Hartelijk welkom. Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar deze uitzending. Gaan direct van start met Guy Verlinde uit België. Werd 50 jaar. Ter gelegenheid van dat feit heeft hij een Best of Blues Rock uitgebracht. En dat omvat zo'n beetje 30 jaar muziek van Guy zelf. Een aantal eigen composities en vooral veel van anderen. Powered by the Blues.

0: Een bijzondere song.
1: Maar ook bijzonder gezongen door Donna Herula. Donna Herula uit Chicago heeft het album Cold Feet opgenomen. En daarvan Cypress Grove Blues. Ze speelt voortreffelijk slide gitaar. Zingt ook perfect. Wat wil je nog meer? Dan naar Schotland. Daar komt Deke McGee vandaan. Deke McGee gaat al vele, vele jaren mee in de muziek. Als tenorsaxofonist en bandleader. Hij heeft nu een cd uitgebracht waar een paar geweldige blues tracks op staan. Niet de hele cd is blues, maar de tracks die zijn zo mooi. Daarvan dacht ik, moet ik er toch maar eens eentje gaan uitzoeken en voor je opzetten. Het album heet Come On Home, Deke McGee. En dat draait ervan From All of Our Storms. From All of Your Storms.

Wonder Mean Woman. Ja, daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Wel heel mooi, zo'n doorlopende bas, vind je ook niet. Walking bass. Jarik Tarik heet hij. Jet Tarik heeft een tweede album uitgebracht. Dat Precious Company heet. Net uit. En deze man houdt van jump blues, van swing blues, van de sfeer van de 50e jaren. Als hij een solo project begint. Want als muzikant moet je natuurlijk ook flink investeren in je gitaren en in optredens. En wanneer je dan niet genoeg verdient, ja, dan ga je in begeleidingsband spelen. Zo speelt hij bijvoorbeeld in de begeleidingsband van Bob Dylan. Nou, dat is geen slecht salaris, denk ik. Bernard Allison, de grote zoon van inderdaad Lute Allison. Ah, geweldig. Er komt weer een nieuw album aan. En daarvan heb ik alvast voor jou toch maar eens even weer zo'n heerlijke song, een single uitgekozen van Bernard. En dan gaat Bernard nog even een duetje aan met Andrew Thomas. En de song zelf, die heet Pay What You Owe Me.

Deze prachtige gezongen That's a Woman staat op het album Window to My Soul. Gezongen door Vanice Thomas. Vanice komt uit een zeer muzikale familie. Vanice, ja, heeft die achternaam Thomas. En dat gaat misschien bij jou ook het belletje rinkelen. Rufus Thomas van Do the Funky Chicken was haar vader. En hij zong ook nog Walking the Dog. Zus Carla Thomas, ja, die had grote soulhits in de 60e jaren. En haar broer was een talentvol keyboardspeler. En van die zelf, ja, wat een stem. Windows to My Soul heet het. Dan door met Anthony Geraci. Anthony speelt op vele blues songs altijd toetsen. Piano, maar ook veel orgel en alles wat daar zo'n beetje tussen zit. Anthony Geraci heeft maar weer in eigen beheer een cd opgenomen. En die klinkt goed. Dit is de titeltrack. Where Were You?

Wat een mooie samenwerking en ook nog van eigen bodem. Beide heren kun je de komende maanden vaak en veelvuldig live zien in Nederland. Over wie heb je het dan, Wim? Nou, over No Saint, oftewel Sipke Visser en Rick Meijer. De een is van de Americana, de andere van Bluesrock en alles wat daar in de buurt komt. Hebben elkaar geweten te vinden op het album Off The Record. En het klinkt heel fijn. Dus ja, van harte aanbevolen toch? We gaan door in Black and Blues met niemand minder dan Joanne Connor en haar band, de Joanna Connor Band, moet ik dan erbij vertellen. Een live cd. En dat na 36 jaar op het podium werd het ook eens een keer tijd. Ze speelde in dienst van alle grote zo'n beetje van de afgelopen 30 jaar. En nu dus ook maar eens een keer weer zo'n heerlijke solo album. En dan ook nog live Joanna Connor met een pracht van een cover van The Sky is Crying.

0: Black Knight. Ja, dat is een song op het album van Mark Hummel en zijn All Stars. Road Dog heet het album, niet voor niks. In 1976 stond hij voor het eerst op het podium als zanger-gitarist. En tot op de dag van vandaag treedt hij op, on the road dus. En ja, het leven van een muzikant die altijd maar onderweg is. Ja, dat is af en toe best wel enerverend, zullen we maar zeggen.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
2: Wim Velderman.
0: Ja, je hebt het goed begrepen, inderdaad. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending van Black and Blues. Fijn dat je luisterde en anderen ook nog misschien erop opmerkzaam wil maken. Op vele zenders in Nederland en België te beluisteren. Ook een uitzending gemist natuurlijk. Maar ik vind het altijd fijn wanneer je ook nog even blijft bij de omroep waar je nu naar luistert. Wat ze nog meer te bieden hebben. En dat is meestal heel veel. Voor nu bedankt voor het luisteren. We gaan er altijd uit met nog één track te draaien. En die komt deze keer van het Gary Hunt trio. One More For Me heet het album. En daarvan Kid Man Blues. Fijne dag nog. Dag.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Is dan.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade aan de weg. Er zitten scheuren in, waardoor er nieuw asfalt gelegd moet worden. De A9 is in de richting van Diemen vanavond wel weer open gegaan. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met teksten als vrije verkiezingen, laten politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen hun kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruim

0: platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest de platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels was afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van dat explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd op het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. Waardoor de bus verongelukt is nog steeds niet duidelijk. De Zwitserse politie doet daar nog onderzoek naar. Het Nederlands elftal heeft de in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje ook alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Volido.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Nieke van der Wij.
2: Vandaag was de jaarlijkse oogdag met alle redacteuren en presentatoren. Dat is altijd heel gezellig. Zo vaak treffen wij elkaar namelijk niet. Maar er moet ook altijd iets nuttigs gedaan. Tot mijn grote schrik kregen wij vandaag een soort cursus hoe om te gaan met conflicten. In een strandtent dat ook nog. Dus, als u op de webcam deze week een presentator ziet met een blauw oog of een verband om zijn kop, dan weet u hoe dat komt. Goedenavond, hartelijk welkom bij

0: het oog. Fysiotherapeut in Gaza-stad. Hoe is dat? Ik spreek zometeen Guido Verschoor. Hij doet wat hij kan. En de oorlog in Soedan lijkt ver weg, maar blijkt zich ook in Nederland af te spelen. Lisa Schallenberg en Giddy Pols maakten er een podcastserie over. Ze vielen van de ene verbazing in de andere. Bijna een leven heet het nieuwe theaterstuk van toneelgroep Maastricht. En het gaat over hoe de woningnood mensenlevens ontwricht. En Jorik van Noorden is hier, groot Beatle-fan. Hij gaat niet alleen spelen en zingen, maar ik praat ook met hem over een prachtig ontroerend fotoboek van George Harrison, die een begenadigd fotograaf blijkt. En hoe het gaat in Brazilië, waar er presidentsverkiezingen zijn, daar heb ik zo contact over met Nina Jurna. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Zondag 4 oktober.
2: Bliksem, donder, heel veel lawaai en echt kletterende regen.
0: Noodweer gisteravond en vannacht in Catalonië. Door de hevige regenbuien waren er overstromingen.
3: Het was voor ons hier in Barcelona een ongezien tafereel. We hebben heel uitzonderlijk regen in Barcelona. Soms is een buitje, maar gisteren was het dus echt wel extreem.
0: Veel toeristen wilden weg, maar dat ging nog niet zo makkelijk.
4: Als het echt onweert, dan kan er niet zomaar gevlogen worden.
0: Er zijn door het noodweer 2 mensen omgekomen en ook is er nog iemand vermist.
3: Het had gisteren wel even een zware impact op ons leven hier.
0: Ja, het weer sloeg in de loop van de dag weer om.
3: Blauwe hemel, de zon schijnt en we hebben nu 23 graden, dus zo snel kan het hier ook keren.
0: Campinggasten bij het Italiaanse Gardameer moesten vanmorgen snel maken dat ze wegkwamen vanwege brand.
5: Ik wilde de auto nog meenemen, maar dat kon niet meer. Ze zei, was te laat. Het gras om de auto heen stond al in brand. Het was echt bizar.
0: Het vuur ontstond in een bungalow en verspreidde zich snel naar verschillende staakcaravans.
6: Het was zo verschrikkelijk warm toen we uit die caravan stapten. En,
7: je zit gewoon vol adrenaline.
6: Ja, adrenaline.
0: 24 mensen raakten gewond. Gelukkig logeerde een groep Duitse brandweermannen op de camping. Die wekte mensen en haalde gasflessen weg. Toch is de schade groot.
5: Het is één grote ravage. Alles is weg. Het is gewoon één grote asvlakte.
0: Jarenlang was het normaal, maar tegenwoordig is het bijzonder. Een Grand Prix-zege van Max Verstappen.
8: Verstappen, try the long way round. Try to turn that outside line into the inside line.
9: Dit weekend is hij de beste.
10: Wat een fantastisch weekend.
11: Ja, deze is heel mooi.
12: Yes, Max. Hier de baan today.
0: Het was zijn eerste zege van het seizoen. En race die werd geteisterd door slecht weer, waardoor de Formule 1-wagens het niet meer deden.
13: Welkom in Kuala Lumpur.
14: Keiharde bliksem onweer.
13: Moet je kijken, iedereen valt gewoon stil.
0: Verstappen liet zich niet van de wijs brengen en kwam als eerste over de finish. En dus hoorden we ook dit weer. En?
1: 4 oktober.
0: Is Dierendag. Op veel plekken werden dieren extra verwend en gezegend.
15: Pastor Zandbelt gaat eerst een algemeen gebed uitspreken over alle dieren hier aanwezig.
0: In grote getale waren mensen met hun dier naar de kerk gekomen.
16: Dieren horen bij de schepping. En dieren worden op heel veel plaatsen echt misbruikt. En ik vind het heel belangrijk dat de dieren ook gezegend worden.
0: De baasjes hopen dat de dieren er ook iets aan hebben.
17: Nou, ik hoop stiekem dat ze iets rustiger wordt. Ze zit nogal best wel druk. Ze is pas anderhalf.
0: Zelfs niet levende dieren werden gezegend.
18: Hoe heet die knuffels?
19: Flip.
18: Flip? Mooi. Mooie knuffel. En misschien dat straks wel een echt hondje wordt dan, hè?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Nou, de vader en zoon hebben gezegd.
18: Amen.
0: Ja, mooi. In Brazilië zijn de stembussen een uur geleden gesloten. Bijna 160 miljoen Brazilianen mochten onder meer kiezen wie de nieuwe president wordt. In de peilingen gingen 2 kandidaten nek aan nek. De linkse president Lula en zijn uitdager, de radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro. Correspondent Nina Jurna in Rio de Janeiro. Dag Nina.
7: Goedenavond.
0: Ja, wat zeggen de eerste uitslagen?
7: Nou, die laten zien dat Flavio Bolsonaro ruim, of althans
11: meer dan 10% voorloopt op Lula. Ik moet erbij zeggen dat zijn nu nog 10% van de stemmen is geteld. En ik keek net nog even en toen stond Flavio op 51% en Lula op 40%. Nogmaals, het is 10%. Het gaat hier de hele avond nog door, want hier is de telling in real time, zoals ze dat hier noemen. En daarbij het grote noordoosten van Brazilië, dat is echt het bolwerk waar Lula een grote achterban heeft, moet ook nog geteld worden. Dus het kan nog alle kanten opgaan, maar in deze eerste tendens zie je dus dat Flavio Bolsonaro voorloopt.
0: En dat betekent dat er niet nog weer een nieuwe ronde hoeft te komen? Als hij
11: als hij uiteindelijk inderdaad dit een eindstand zal zijn, hè, want de winnaar moet uiteindelijk meer dan 50% halen, hè, dus 50% plus één stem. Als dat gehaald wordt vanavond, dan gaat er geen tweede ronde plaatsvinden. Lukt dat niet, dan is er op 25 oktober een tweede definitieve ronde.
0: Ja, en dan krijg je dus nog eens 3 weken van politieke campagnes. Ik kan me voorstellen dat ze daar in Brazilië ook niet op zitten te wachten.
11: Nee, ik moet je eerlijk zeggen, die campagne was echt ontzettend, heel erg gepolariseerd, heel fel en zeker de laatste dagen. En iedere dag kwam wel weer iets nieuws naar buiten wat dan een van de twee kandidaten in een kwaad daglicht stelde. Dus tegelijkertijd leert de ervaring, ik heb hier een aantal verkiezingen meegemaakt, dat het heel uniek is als er al in die eerste ronde direct een president wordt gekozen. Dus dat zou in die zin ook wel heel bijzonder zijn als dat nu gaat. De opkomst is wel heel hoog. Ik ben ook bij een paar stembureaus geweest en daar was het ook hartstikke druk. Verder ook best een rustige dag. En dat is dan weer in contrast met die felle campagne. Er waren geen onrusten. Dat vertelde ook de woordvoerder van het Kieshof in een persconferentie. Dus nu is het afwachten. De Nederlandse nacht weten wij meer.
0: Heeft de vader van de kandidaat Flavio, Jair Bolsonaro, nog een rol gespeeld? Die zit in huisarrest, hè?
11: Nou ja, kijk, die zit in huisarrest. Die mag officieel ook helemaal niet van zich laten horen. Die mag ook niet stemmen. Maar hij is natuurlijk, hij hangt hierboven. Want zo'n Flavio Bolsonaro, die staat op de lijst eigenlijk namens zijn vader, kun je zeggen. Want het was heel erg belangrijk voor het Bolsonaro-kamp, hè, voor de partij, dat er een Bolsonaro op die lijst zou staan. En zo'n Flavio heeft ook al gezegd, als ik de verkiezingen win, het eerste wat ik doe is mijn vader amnestie geven. Dus hij hangt er boven. En er waren ook bij de campagne veel portretten van hem. Dus absoluut.
0: Oké, dankjewel Nina Jurna. Wij gaan verder met de krant van morgen. Alvast ingezien door Jeroen van Kam.
19: De Russische geheime diensten lijken gewelddadiger te worden bij het uitvoeren van acties in Europa, dat schrijft NRC. De krant analyseerde bijna 170 acties van de afgelopen jaren, variërend van beïnvloedingscampagnes tot bomaanslagen. Vorig jaar waren er, voor zover dat valt te achterhalen, 63 acties. Dit jaar tot nu toe 34.
0: Dat klinkt geruststellend, zeker omdat er in 2024 bijna 80 Russische acties werden geteld. Maar dat is het niet. De aard van de interventies verschuift van relatief onschadelijk naar gewelddadig.
19: Ja, dit jaar ontstond bij verschillende Europese munitiefabrieken brand. In Duitsland is waarschijnlijk een liquidatiepoging op de topman van een dronefabrikant voorkomen. En in Leipzig werd voor het eerst een Russische aanvalsdrone ingezet. Daar mislukte een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig. De onderzoeker zegt tegen de krant, het zou me niet verbazen als deze escalatie een voorproefje is van wat ons de komende jaren te wachten staat.
0: Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers.
19: Die medewerkers die alleen op basis van anonimiteit willen reageren zeggen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met het functioneren van de afdeling handhaving. Dat bleek ook al uit intern onderzoek, maar daar is minister Veilbrief van Sociale Zaken niet over geïnformeerd.
0: De Telegraaf heeft een verhaal dat leest als een jeugdserie uit de jaren 80. Nadat een straatrover zijn 97-jarige oma had beroofd van een gouden ketting, wist kleinzoon Bing wat hem te doen stond. De politie had weinig tijd, maar met zijn vrienden Tom en Jits stortte Bing zich op eigen recherchewerk.
19: Je kan zo de voice-over doen bij de serie.
0: Ja.
19: Het drietal ging de route na, bekeek berichten op Marktplaats, probeerde camerabeelden in handen te krijgen en het leverde uiteindelijk duidelijke beelden op van de verdachte. Die beelden verspreidden ze online en ze lieten ook een poster maken.
0: Uiteindelijk werd de dief opgepakt in Duitsland, mede dankzij de beelden die de jongens van hem hadden verspreid. Alleen oma's gouden ketting bleek helaas al verkocht.
19: Ik heb gehoord dat er hier gedeeld wordt, klinkt het op een parkeerterrein in Rijswijk. Voordat de vragen kunnen worden gesteld aan de man, fietst hij alweer door, een grijns op zijn gezicht. Hij heeft gelijk, tussen de kippenkramende kaasboer, schuin voor de ingang van tuincentrum Groenrijk, staat een dealer.
0: Zo begint een stuk in de Volkskrant. Je denkt dat het gaat over een dealer in drugs, maar het blijkt hier om een nieuw soort dealer te gaan, de kinderboekendealer.
19: Ja, achter het initiatief gaat oud-jeugdbibliothecaris Tamara de Bel schuil, die met haar kinderboekendealerbus, goed scrabblewoord, overuren draait tijdens deze kinderboekenweek. Ik wil een verslaving aanwakkeren, zegt ze tegen de krant. Een leesverslaving. Je begrijpt, Mieke, ik ga vanavond nog mijn boekendealer bellen.
0: Ja.
20: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
0: Ja, straks praat ik over een nieuw fotoboek met foto's die Beatle George Harrison maakte in de jaren 60. Ontroerend, vind ik tenminste. Met Jorik van Noorden doe ik dat. Hij is singer-songwriter en Beatle-kenner. Hij begint volgende week aan een theatertournee. Abbey Road, The Beatles, Pink Floyd en ik heet die tournee. En daaruit speelt hij nu het nummer I Will Be There.
21: Let me tell you a story for when we're apart.

0: Dankjewel, Jorik. Altijd heerlijk als iemand zo lekker staat te zingen bij je in de studio. En dan denk je dat het alleen voor jezelf is, maar dat is natuurlijk ook voor de luisteraar. Zometeen spreek ik met je over dat mooie fotoboek. En dan ga je ook een nummer van George Harrison nog spelen. Ja, heel leuk. Ondertussen gaan wij naar Gaza. Officieel is er een staakt het vuren daar. Maar de drones vliegen elke dag boven het gebied. Vrijwel elke nacht wordt er gebombardeerd. Dit weekend kwamen 5 mensen om door een Israëlische luchtaanval, waarbij een Hamas-leider doelwit was. Guido Versloot is fysiotherapeut. 2,5 jaar geleden was hij in Gaza voor het Rode Kruis. En nu is hij in Gaza-stad voor de Norwegian Aid Committee. Kort voor de uitzending sprak ik met hem. En hij vertelde dat de controle om Gaza binnen te komen ontzettend streng is.
1: Je mag eigenlijk alleen maar persoonlijke spullen meenemen. Zoals kleding, wat medicijnen, wat paracetamol voor jezelf. Maar voor de rest helemaal niks.
0: Nee.
1: Wat eten voor onderweg en wat snacks, wat chocoladereep, dat soort dingen. Voor de rest helemaal niets.
0: Nee.
1: Het wordt zwaar gecontroleerd op het moment dat je de grens overgaat.
0: Ja, en hoe ging die reis via Jordanië?
1: Ja, we zijn naar Jordanië gevlogen. Daar ga je met de bus naar de grens met Israël. Daar wordt alles uiteraard gecontroleerd. Heel uitgebreid. Dan word je per konvooi in een touringcar met een politieauto voor en een legerauto erachter naar Gaza gereden. Daar kom je bij de grens aan en dan wordt alles weer opnieuw gecontroleerd. Ja. En dan ben je Gaza in en dan mag je door naar het ziekenhuis waar je werkt.
0: Waarom vinden ze dat eigenlijk zo erg als je wat meer eten of medicijnen mee zou nemen?
1: Dat zou ik eigenlijk niet weten. We krijgen gewoon instructie, doe het niet. Want ze houden het tegen. Als ze wat vinden in de koffer, dan nemen ze het in. In sommige gevallen mag je dan zelfs de grens niet meer over.
0: En ze is de douane.
1: Dus we houden ze eraan.
0: Ja.
1: De douane, de Israëlische douane.
0: Ja. Ja. En wat eten jullie dan als je daar bent?
1: We eten hier. Ik woon en werk in een ziekenhuis. En we krijgen hetzelfde als de patiënten. Komt hier op een bord met rijst en wat brood. Er is buiten het ziekenhuis wel iets aan groenten en dergelijke te vinden. Maar ja, dat is en heel prijzig. En wij vinden het dat dat meer voor de lokale mensen moeten zijn. Wij kunnen wel een tijdje zonder.
0: Ja, jullie zijn solidair met de patiënten.
1: Ja, we weten hoe moeilijk het alles binnen te krijgen is. Dus om dan als hulporganisatie hun eten ook nog eens te kopen en nog duurder te maken. Ja, dat is natuurlijk niet waar we hiervoor naartoe komen.
0: Nee, jullie zijn daar, of in ieder geval jij bent daar voor 3 weken. Wat kun je doen in zo'n korte periode?
1: Het belangrijkste wat we doen is het ondersteunen van de lokale collega's hier. Die natuurlijk al bijna 3 jaar in die oorlog zitten. Die gewoon moe zijn. We nemen het gedeeltelijk van ze over. We trainen ze, we geven ze aandacht, wat ook heel belangrijk is. Dat we steun geven van ook vanuit het buitenland. Dat we ze weten dat ze niet vergeten zijn. We horen de verhalen aan van ze. Ik heb vorige week met een collega zitten praten hier. Die was zijn zoon verloren 1 jaar geleden. Dus die was helemaal in de war. Maar die zei van ja, ik kan met de lokale collega's, met andere mensen hier er niet over praten. Want ja, ik heb slechts mijn zoon verloren. Terwijl anderen hun hele familie verloren zijn. Dus hoe kan ik daarover hebben? En dat is ook een belangrijke taak die we hier dan hebben. Gewoon met de collega's. Gewoon even zitten, een kopje koffie nemen en aanhoren.
0: Ja, en jullie trainen ook mensen?
1: Ja, ik ben hier dus als fysiotherapeut. Dus ik train lokale fysiotherapeuten. Het niveau in Gaza is vrij hoog. Maar door de oorlog en door de vermoeidheid moeten ze af en toe weer even helpen herinneren van ja, we kunnen het ook nog op deze manier doen. En je kan het ook nog iets slimmer of iets efficiënter aanpakken dan wat je op dit moment aan het doen bent.
0: Ja, ik neem aan dat de fysieke problemen heel anders zijn dan in Nederland, in de westerse wereld. Of niet?
1: Ja, het gaat. Op zich valt het, de fysieke problemen zijn op zich hetzelfde. De aantallen zijn veel groter. We komen hier ook mensen met amputaties tegen die ook in Nederland tegenkomt. Alleen ja, in het revalidatiecentrum waar ik nu bijvoorbeeld werk, hebben ze een wachtlijst van 600 mensen die op een prothese zitten te wachten. Tellen ook, de materialen komen er niet naar binnen. Ja. Dus ze zitten echt te wachten tot, ik kan bijna zeggen wat ze hier heel erg doen is, als er iemand komt te overlijden, dan levert hij zijn prothese weer in. Kunnen ze de spullen weer gebruiken van die prothese om een nieuwe prothese te maken. En dat gaat dus helaas gaat het ook met redelijk grote getallen tegelijk.
0: U bedoelt, die mensen die overlijden bedoelt u van met grote getallen?
1: Ja, precies. Precies. Dus er komen elke dag komen er wel weer oude protheses binnen die dan weer hergebruikt kunnen worden. En dan, dan zie je dat zo staande op de gang om weer hergebruikt te worden. En denk je, ja, dit is ook een onderdeel van van de oorlog.
0: Dat klinkt wel heel schrijnend.
1: Absoluut, ja. Dat is het ook in dit soort gevallen. Ik bedoel, we zijn gewend om met amputaties te werken. Hm. Ja, dit soort gevallen, wat er dus bij komt, ja, dat... Zorg wel dat het allemaal even binnenkomt, zeg maar.
0: Ja, u zei net al, de collega's hier zijn moe. Echt moe.
1: Ja.
0: Ze hebben weinig echt energie. Gewoon... Ja.
1: Ja, toen ik hier 2,5 jaar geleden was, was het iets van... We pakken eventjes door, het is heel erg wat er nu aan de hand is. Maar over een paar maanden is het afgelopen en dan kunnen we weer tegenaan. We gaan weer terug opbouwen. Wat je nu heel erg merkt is dat die hoop, dat gewoon weg is. Ja, het zou wel een keertje goed komen, maar we zien wel, we weten niet wanneer. Dus we sudderen gewoon maar een beetje door totdat er beter nieuws is. Ja. Dus die hoop is weg en dat is een heel groot verschil met 2,5 jaar geleden.
0: Dus mensen hebben ook minder energie om te helpen? Of blijft dat toch wel?
1: Ja, het is bewonderenswaardig hoe ze zich nog inzetten. En dat was, ze hebben en weinig te eten gehad. En ze zijn dus moe. En ze zijn familieleden verloren. En alle ellende die zich maar opstapelt. Ja. En geen einde dat in zicht is. En toch blijven ze maar hun eigen landgenoten proberen te helpen op elke mogelijke manier. Ja. Alleen dat gaat natuurlijk, als je moe bent, niet zo efficiënt meer. Nee. En niet meer zo gemakkelijk als het 3 jaar geleden zeg maar ging.
0: Nee, en de hulpvraag van de patiënten, is die ook veranderd ten opzichte van 3 jaar geleden?
1: Nee, mensen die hun been verloren zijn of een dwarslees hebben opgelopen, die hebben dus dezelfde hulpvraag.
0: Ja.
1: Alleen nogmaals, de materialen zijn er niet. Mensen met een dwarslees, die zouden een rolstoel moeten krijgen. Maar die staan aan de andere kant van de grens, die komen er niet in.
0: Ja.
1: Die kun je dus gewoon niet helpen.
0: En waarschijnlijk is de omgeving ook veranderd vergeleken bij de vorige keer dat je er was. Het ziet er anders uit.
1: Er is gewoon een gedeelte van... Ik heb vorige keer in Rafa gezeten. Die stad bestaat gewoon niet meer. Die is gewoon helemaal plat. Je kan geen straat meer herkennen, helemaal niets. Op dit moment zelf zit ik in Gazastad. Dat valt dan relatief nog mee. Maar waar je kijkt, je ziet over ingestorte gebouwen of half ingestorte gebouwen waar mensen nog in wonen.
0: Ja.
1: Zoals 2 weken geleden dat gebouw wat ingestort is, waar er zoveel doden bij gevallen zijn. Ja, het staat hier vol met dit soort gebouwen die op het punt staan van instorten. Maar mensen kunnen nergens heen, dus die woonden er nog in.
0: Ja. Komende week ga je naar huis. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel dubbel voelt.
1: Ja, absoluut. Je weet, je komt hier voor een aantal weken. Je weet, je gaat weg. En ik kan weer weg.
0: Ja.
1: En de vraag van zowel collega's als van patiënten, van nou, kan ik alsjeblieft met je mee? Want vooral met patiënten... In Nederland kan ik wel geholpen worden.
0: Ja.
1: Of breng me in ieder geval de grens over dat ik ergens anders... En het enige wat je kan zeggen van ik zou het graag willen, maar dat gaat dus gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus weet je wel van, ik zeg straks, doei, ik ben weg en ik ga weer lekker in het veilige Nederland zitten.
0: Ja. Nou, ik wens je nog heel veel sterkte, Guido Versloot, en dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Ja. Ja, de oorlog in Soedan duurt al ruim 3 jaar. Er zijn minstens 50.000 doden gevallen en meer dan 10 miljoen mensen sloegen in Soedan op de vlucht. Toch is het voor veel mensen een oorlog die ver weg lijkt. Maar hij is dichterbij dan je denkt. Dat is de conclusie van 2 NOS-journalisten die er een podcast over hebben gemaakt. Dat zijn Lisa Schallenberg en Gidi Pols. Goedenavond, ze zijn hier allebei in de studio. Ja, jullie werken voor de economieredactie. Maar toen kwam dit op jullie pad en het is een serie van 6 afleveringen geworden. Gidi, vertel.
2: Ja, ik hou me al wel lang bezig met waar financiën en oorlog elkaar ontmoeten. Ook bij sanctiespakketten, zo met Rusland bijvoorbeeld. En toen op een wat stillere avonddienst dacht ik, ik duik eens in Soedanese bedrijven die op de sanctielijst staan van de EU. Ja, en toen rolde ik in dit verhaal en daar kwamen al die andere verhalen uit.
0: Uit voort.
2: Ja.
0: En want wat vond je aanvankelijk? Dat er in Nederland een Soedanese bedrijf was gevestigd?
2: Dat een bedrijf van het Soedanese leger op de sanctielijst staat. En dat er een Nederlands bedrijf daar zakelijke banden mee heeft. Of had eigenlijk.
0: Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de sancties op die manier worden omzeild.
2: Ik zou zelf die conclusie niet durven te trekken. Maar juristen die we spreken en advocaten die we spreken zeggen dat is heel goed mogelijk. Ja, dus het is echt, advocaten die we spreken zeggen, dit is wel iets waar de field naar serieus naar moet gaan kijken inderdaad.
0: En ja, wat is dat voor bedrijf, Lisa?
3: Ja, dat is dat Soedanese bedrijf is eigenlijk een van de grootste bedrijven in Soedan. Wij hebben veel mensen in de Soedanese gemeenschap ook gesproken. En ja, het is een beetje zoals Heineken of Shell voor Nederlanders. Iedereen kent dat. Het bedrijf heet Zadna. Dat is een soort conglomeraat landbouw, maar ook in infrastructuur zitten ze bijvoorbeeld. Echt een gigantisch groot bedrijf. En hier in Nederland, in een Zaanse huurflat, was dat Nederlandse bedrijf ingeschreven met vrijwel een identieke naam. En zo kwam Gidi eigenlijk op de vraag van ja, wat doet dat Nederlandse bedrijf hier in Nederland?
0: En jullie hebben die man benaderd? En toen?
3: Ja, we zijn hem gaan opzoeken. En uiteindelijk kreeg jij hem, Gidi, aan de telefoon na een aantal pogingen.
0: En gaf antwoord op jullie vragen.
2: Hij begon met antwoord te geven op vragen. En hij was eigenlijk eerst heel afwijkend. Hij zei van, ik ken Zadna helemaal niet. Wat al opmerkelijk was. Ook omdat hij een bedrijf wat zelf zo heet.
0: Ja.
2: En gedurende het gesprek gaf hij steeds meer toe eigenlijk.
0: Ja, en toen hebben jullie nog gevraagd, want ik heb de eerste afleveringen al gehoord. Toen zeiden jullie van nou, we willen wel iets preciezer antwoord op de vragen. En dan zei hij, stuur ze maar over de mail.
2: Ja, hij gaf al toe in het gesprek dat er een band was.
0: Ja.
2: En toen wilden we nog dieper doorvragen. En toen zei hij, stuur me op de mail.
3: Ja, WhatsApp hebben we gedaan uiteindelijk. En nog een keer gebeld. En hij heeft bevestigd dat hij de vragen had gezien. Maar hij zei, ik ben op vakantie, dus dat komt allemaal later. En uiteindelijk, een paar maanden later wachten we nog steeds op antwoord. Dus heel precies heeft hij het niet willen vertellen. Maar wel inderdaad dat er dus banden zijn. En dat is aan zich is dat wel al heel opmerkelijk en verdacht.
0: Dat hij daar ook openlijk voor uitkwam dan?
3: Uiteindelijk schoorvoetend beetje.
0: Toch wel, ja. Een ander opmerkelijk verhaal waar jullie op stuiten was een Soedanees met 1 miljoen volgers op TikTok. Nou ja, die staat in Rotterdam bij de Maas. Vertel, wat doet hij daar?
3: Ja, dat is een soort influencer zou je misschien kunnen zeggen. Dat is iemand met 1,2 miljoen volgers. Voornamelijk volgers van mensen in Soedan. En die vertelt daar verhalen. Als je niet weet wat hij zegt, dan lijkt het comedy, grappig. Hij vertelt het met heel veel gelach. Maar ook soms heel kwaad en woedend. En wij hebben dat laten vertalen door een tolk. En dan komen daar hele gewelddadige, angstaanjagende teksten uit.
0: Want jullie wisten aanvankelijk natuurlijk helemaal niet wat hij zei.
3: Nee, wij spreken dat niet. Nee. Ja, nee.
0: We hebben een fragment waarin hij. Hij zegt, als je één keer weet wat hij zegt, dan reizen de haren je te bergen. Wat voor dingen zegt hij?
3: Nou, hij beschrijft bijvoorbeeld. Eind vorig jaar in oktober is er in de stad El Fasher gevallen in handen van de Rapid Support Forces. En achteraf wordt daarvan gezegd dat er genocide is gepleegd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de Verenigde Naties. Dus dat is heel gruwelijk geweest. Er zijn ongelooflijk veel mensen in korte tijd vermoord, vermist op gruwelijke wijze.
0: Verkracht ook.
3: En als je dat beeld voor je hebt en je hoort dan wat hij op die dag dat die massamoorden begonnen vertelt op dat pleintje in Rotterdam, dan is dat een jubelend verhaal over de helden die gewonnen hebben en niemand
0: dat klinkt zo.
3: Heeft overleefd. Op 26 oktober, toen die massamoorden in El Fasher begonnen, stond hij ook op dat plein. Lachend. Hij stond de inname te vieren.
4: Vanuit hier maken we bekend dat El Fasher nu in handen is van onze helden. Het was een verpletterende nederlaag. Dit nieuws is zo mooi. Het is net een feestdag. Ik zat hier al zo lang op te wachten.
0: Ja, en die man hebben jullie uiteindelijk ook gevonden.
2: Ja, die hebben we opgespoord en heel lang in een theetuin uiteindelijk mee kunnen praten. En dat was ook een beetje een gesprek met twee gezichten, waar die ook best amicaal kon zijn, zoals in die video's. Maar ook waar echt wel spanning in dat gesprek kwam op een gegeven moment.
0: Ja, en wat vertelde die? Want jullie hadden een tolk erbij. Dat hij inderdaad opriep tot geweld. Of draaide die daar ook een beetje omheen?
2: Hij draaide er wel een beetje omheen. Uiteindelijk hebben we hem dingen laten horen. En zei hij, ik zei dit in een emotionele opwelling. Dan lieten we dus echt dingen horen dat hij het over bloedbad had. Of over dat hij een oorlogsmisdadiger die opschept over duizenden doden. Dat hij die tip-top noemt en zo. En dan zegt hij, ja, ik deed het in een opwelling. Ik was zo geëmotioneerd door het geweld van de ander. En dan roep ik dit soort dingen maar gewoon. Maar het is heel structureel in zijn video's. Dus daar, ja.
0: Hoeveel volgers heeft hij?
3: Ja, 1,2 miljoen volgers, ja.
0: Mag die man gewoon zijn gang gaan in Nederland?
3: Ja, dat is
0: wel, vraag je je wel af als je dat allemaal hoort.
3: Ja, het is een hele goede vraag. En veel Soedanese Nederlanders die wij hebben gesproken, die ook familieleden hebben in Soedan. En dat is natuurlijk enorm kwetsend als je iemand dit soort teksten hoort uitslaan. Die vragen zich dat ook af. Mag dit? En het is wel een moeilijke vraag. We zijn naar juristen gegaan daarmee. En uiteindelijk is het beeld wat wij daarvan krijgen is... je zou het misschien kunnen onderzoeken in het licht van opruien tot genocide bijvoorbeeld. Of opruien tot oorlogsmisdaden. Maar dat zijn misdaden die heel moeilijk te bewijzen zijn. Je moet dan ook bewijzen dat wat hij zegt ook daadwerkelijk gevolgen heeft gehad op het slagveld in Al-Fashir. Dat mensen in Al-Fashir dat gehoord hebben, daardoor op bepaalde plekken. Ja, dat is heel moeilijk te bewijzen. Hij zegt zelf overigens dat hij vindt dat hij niet heel... concreet oproept tot geweld. Hij zegt bijvoorbeeld van ja, er zijn andere mensen die zeggen je moet die dood maken, die zitten daar, dat doe ik allemaal niet. Uiteindelijk noemt hij zichzelf nog een van de meest gebalanceerde, zegt hij. Ja, dus wat het juridisch is, dat is natuurlijk altijd een heel moeilijk veld.
0: Wordt die man betaald door een partij?
3: Dat is ook een hele goede vraag. En er zijn zeker mensen die dit soort dingen doen, weten we uit onderzoeken. Die worden vaak betaald door, in dit geval, de Rapid Support Forces. Dus de paramilitairen in Soedan. Dat hebben wij hem ook gevraagd. En dan zegt hij nee. Nou ja, wij hebben niet op zijn bankrekening kunnen kijken. Dus veel verder dan dat kunnen we niet komen. Maar we weten wel dat dit soort mensen doorgaans wel betaald kunnen worden. Inderdaad. Ja.
0: Dus de eerste aflevering ging over de zakenman. De tweede over de TikToker. Jullie hebben al heel wat ontdekt. Er zijn 6 afleveringen. Er staat dus nog heel wat meer op stapel, Giri.
2: Zeker, ja. Ik vind eigenlijk misschien aflevering 3 en 4 vind ik de grootste ontdekking. Maar die houden we nog even een beetje geheim.
0: Ja, maar ik begreep dat ze al wel online staan.
2: Je kan ze na de aflevering, of na de uitzending, kan je de hele nacht doorluisteren.
0: Nou, het is super spannend en gruwelijk tegelijk. Dank jullie wel, Lisa Schallenberg en Giri Pols. En de podcast heet Oorlog in de Achtertuin.

0: Sufjan Stevens was dit met To Be Alone With You. Ja, een van de grote vraagstukken van deze tijd, tenminste in dit gedeelte van de wereld, krapte op de woningmarkt. Vooral starters en alleenstaanden moeilijk of bijna onmogelijk aan een huis kunnen komen. En dat heeft grote gevolgen voor hun leven. Toneelgroep Maastricht maakte er een voorstelling over.
1: Ik ga morgen tekenen, pap.
2: Ik leef ook voor de eerste keer. Ik probeer maar wat. Ik kan niet beter.
0: Ja, we hoorden de stem van Jack Wouters, hè?
3: Ja. Ja.
0: Bij mij in de studio is Zorba Huisman, regisseur van deze voorstelling, Bijna een Leven. Hartelijk welkom.
3: Dank.
0: De woningmarkt, ja, je denkt er misschien niet in eerste instantie aan als een onderwerp voor een voorstelling. En sexy is het al helemaal niet.
3: Hoewel dat wel is gelukt, hoor. Ook in de voorstelling zit...
0: Toch wel?
3: Ja, vind ik wel. In de voorstelling zitten een paar goede stukjes.
0: Nou, hoe kwam je erop?
3: Ik heb eerder... Dit is mijn tweede voorstelling bij Toneelgroep Maastricht. En eerder heb ik Longen van Duncan MacMillan geregisseerd daar. En dat was al eigenlijk een heel erg... Dat was gewoon heel concreet een liefdeskoppel, een liefdesdrama ten opzichte van een maatschappelijk probleem. Namelijk de klimaatproblematiek. En de vraag, kunnen wij nog een kind op deze wereld zetten?
0: Ja.
3: En toen heeft de artistiek leider Michel Sluismans mij daarna gevraagd van, goed, je hebt de toon gezet met Longen. Hoe gaan we die lijn voortzetten? En voor mij was het is zo'n actueel gegeven en het is zo om me heen bezig op dit moment. En als je kijkt naar, oké, hoe gaan we weer een nieuw liefdesdrama creëren? Ten opzichte van welk maatschappelijk probleem dat nu leeft. En dat is absoluut de woningnood.
0: Want het is een liefdesdrama.
3: Ja.
0: Want in hoeverre... Ja, beïnvloedt de woningnood de liefde dan?
3: Ontzettend. Dat is ook eigenlijk waar de hele inspiratie uit voortkomt. Hoe meer ik om me heen kijk en hoe meer ik verhalen van geliefden om me heen hoor, dat je merkt hoezeer de woningnood keuzes in je persoonlijk leven afdwingen. En ook in mijn eerste huizenzoektocht weet ik nog dat mijn aankoopmakelaar zei, je kan beter op Tinder of op Raya gaan in plaats van naar een hypotheekadviseur, want in je eentje haal je het niet. Dus het heeft iets heel tragisch en iets, maar tegelijkertijd ook iets heel grappigs, dat soort opmerkingen. Maar het zet wel echt aan tot denken.
0: Ja, en wat is dan het verhaal? Het is een liefdeskoppel?
3: Ja, je volgt voornamelijk het hoofdpersonage Yara, gespeeld door Sinem Cavus. Het is een twee acte waarin in de eerste acte een lange relatieruzie plaatsvindt, waarin zij uiteindelijk de knoop doorhakt en zegt, dit is niet het leven wat voor mij, dit is niet genoeg voor mij.
0: En wat is dan niet genoeg voor haar?
3: Het huis, de omstandigheden, de jongen, de alles om daarheen. Het is niet genoeg. En dat komt ook heel erg voort uit de druk die ze voelt vanuit haar werk, vanuit de woningmarkt, uit de huur die weer omhoog wordt gezet, de lekkages uit het huis. En ze denkt, dit is niet goed, ik ga het nu zelf doen. En met alle gevolgen van dien wanneer ze dat besluit maakt.
0: Want ze wil dan weg bij haar partner.
3: Ze gaat weg bij haar partner.
0: Weg bij
3: ja,
0: haar
3: ze gaan naar elkaar en vanaf dat moment besluit ze, ik ga het alleen doen. En vanaf dat moment volgen we haar in alle botsingen met de wereld, namelijk in haar eigen werk. Ze is regisseur van een actualiteitenprogramma.
0: Ja,
3: ze heeft de touwtjes erg sterk in handen en ze gaat zelfs die woningmarkt op.
0: Een heel sterk iemand dus.
3: Ja, precies. Ja. Echt ook een hele mooie gecompliceerde vrouwenrol, ja.
0: Ja, en waar komt Jack Woutersen dan om de hoek kijken? Die we net hoorden. Ja, dat is zo'n stem. Die herken je uit duizenden.
3: Theatericoon, ja. Nee, ja. Jack speelt drie rollen in deze voorstelling. Hij speelt voornamelijk de rol van Joachim, dus de vader van Yara. Mm-hmm. En daarna speelt hij de televisiehost en de makelaar. Dus eigenlijk drie gekke machten in de vorm van natuurlijk de woningmarkt, haar werkgever en ook de generatie boven haar.
0: Ja, die hele generatie leidt daaronder.
3: Ja.
0: Ik zie dat ook in mijn omgeving. Ja. Alhoewel ik zelf natuurlijk comfortabel zit.
3: Heerlijk.
0: Als boomer. Ja, nee. Dat,
3: maar goed.
0: Nee, maar ik vind dat niet fijn. Zeggen mensen wel eens van, goh, je huis is nu vast wel heel veel waard. Dan denk ik, ja, maar ik ben daar helemaal niet blij om.
3: Nee. En dat was ook echt een andere tijd natuurlijk. Maar het is die botsing van generaties daarin die het ook iets heel... tragisch geeft zonder dat iemand daar, in ieder geval in dit stuk, heeft niemand daarin kwaaie bedoelingen.
0: Nee, en ja. Er wordt natuurlijk ook vaak over de generatie gezegd van ja, maar ze zitten wel iedere dag voor €6 koffie te drinken.
3: Ja, precies, dat wordt ook gezegd.
0: Op het terras, of weet ik wat voor matcha. Hè?
3: Ja, precies. Maar ik denk dat in dat opzicht vindt er in dit stuk ook echt een botsing tussen twee generaties plaats.
0: In de vorm van Jack dan?
3: Ja, precies, tussen Jack en
0: mensen die in als vader of je zei net,
3: ja.
0: Maar goed, zij zegt dus, ik wil het niet zo. Hè?
3: Ja.
0: Ze heeft het gevoel dat ze stilstaat.
3: Ja.
0: En heeft ze daarmee ook het gevoel dat ze dus aan de verliezende hand is?
3: Ja, dat is ook heel erg. Kijk, ik vind het heel belangrijk om hierin een vraag te stellen aan mijn generatie en de mensen om me heen. Van in hoeverre is de druk die wij voelen iets wat we meemaken uit onze omgeving of dat wat we onszelf opleggen? En uiteindelijk loop ik weg. Het heeft geen happy end, maar tegelijkertijd ook weer wel omdat je een soort verlossing krijgt op het einde van het besef dat stilstaan niet hetzelfde is als verliezen.
0: Ja, het is een zwaar thema, maar het is toch niet aan. Is het ook heel zwaar of zit er ook nog lucht in?
3: Nee,
0: het
3: maar daarin komt Jack Wouters er toch wel echt zeer goed van pas. Die ontzettend grappig weet te spelen. En daar zit heel veel humor in, gelukkig maar.
0: Ja.
3: En ik denk dat je daarmee ook vaak via humor benadruk je de tragiek van een situatie.
0: Ah.
3: Ja, en dat is
0: tragicomedie heet dat.
3: Absoluut, precies.
0: Het is al heel oud.
3: Ja.
0: Even terug naar vrijdag, toen zijn jullie in première gegaan in Heerlen. Hoe waren de reacties?
3: Heel erg goed. Ik ben echt heel erg blij.
0: Ja?
3: Ik zit hier ook heel blij.
0: Nou, wat vind
3: je?
0: Ja. Nee, maar veel jonge mensen.
3: Ja, en ook wel echt een mooie combinatie van natuurlijk het toneelgroep Maastricht publiek, wat ook een oudere generatie is, gemengd met mensen. Ja,
0: meestal zitten er veel oudere mensen in de zaal, hè?
3: Ja, maar dit keer toch ook. Er komen ook wel wat mensen kijken van, goh, wat heeft ze nu gemaakt? En het zijn ook veel leeftijdsgenoten of vakgenoten. En dat was eigenlijk een hele mooie uitwisseling. Met als hoogtepunt een vrouw van 72 die mij echt met tranen omhelst. En ze zei, had ik dit maar gezien toen ik 30 was.
0: Echt waar?
3: Dus dat is heel fijn.
0: Ja, dat is heel mooi.
3: Ja.
0: Nou, komen jullie ook in Amsterdam?
3: Absoluut.
0: Oké, okay,
3: ja.
0: dan ga ik kijken.
3: Wees welkom.
0: Ja, dankjewel Zorba Huisman.
3: Dankjewel.
0: Regisseur. En heel veel succes.
3: Dank.
0: Ja, hij werd wel de stille Beatle genoemd, George Harrison. Net als de andere Beatles vond hij het ook leuk om foto's te maken. En dinsdag verschijnt het boek Het Derde Oog. Met zijn foto's uit de jaren 60 toen de Beatles in korte tijd uitgroeiden tot de beroemdste band van de wereld. Singer-songwriter en Beatle-kenner Jorik van Noorden heeft het boek al. We hebben al in zitten bladeren. En het is inderdaad ontzettend schattig. Dan zie je daar opeens John Lennon in een zwembroek en een kopje thee. Goed, daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst speelt Jorik een van de mooiste songs die George Harrison schreef.

0: Mooi. Here Comes the Sun van George Harrison. En dan moet Jorik gauw aan tafel komen zitten. Daar ligt ook dat fantastische boek, dat fotoboek. Tenminste, ik vond het erg leuk, Het Derde Oog. Jorik, klopt het een beetje bij het beeld dat je van George Harrison had?
1: Ja, zeker wel. Maar wat ik heel mooi vind aan het boek is eigenlijk voornamelijk dat je ziet, ja, de Beatles waren zulke jonge jongens, ja, in de tijd die dit boek beslaat.
0: Een soort babyvet op de wangen nog.
1: Ja, ja, ja. En het is ongelooflijk als je door dit boek bladert hoe vooral opvalt, ja, dat die jongens gewoon opgroeiden in een hele arme, vieze stad, het Liverpool van de jaren 40, 50, vroege jaren 60. En dat ze eigenlijk gewoon in een mum van tijd uitgroeien tot een wereldfenomeen.
0: Ja, dat Liverpool, dat was inderdaad een arme, vieze stad. Maar in, want er staan ook wat stukken in. Hè? Ook bijvoorbeeld één stuk van Colm Tóibín, een Ierse auteur. En die schrijft, ja, maar door een mogelijkheid om voor arme jongens, konden toch naar een soort gymnasium.
1: Ja.
0: Zijn ze eigenlijk gewoon toch geworden wie ze werden. Dat heeft ze toch opgetild.
1: Ja, want Groot-Brittannië kende best wel een klassensysteem. Maar doordat ze toen het onderwijs nogal herzien hebben, konden ook opeens dit soort jongens uit de arbeidersklasse naar een gymnasium.
0: Ja.
1: En dat heeft ze ook toch die kans gegeven om...
0: Niet dat George daar veel van gebakken heeft, maar dat is al niet te min. En dat levert dus ook hele mooie foto's op, bijvoorbeeld van zijn moeder.
1: Ja.
0: Hè, dat is toch ook ontroerend. Ik zei net, ik heb het woord ontroerend nu geloof ik al 3 keer genoemd, maar dat vond ik ook echt om te zien inderdaad hoe jong ze waren. Wat vond jij de mooiste foto's?
1: Nou, wat ik zelf erg mooi vond was om te zien hoe ze tijdens hun eerste Amerikaanse tournee een dagje vrij hebben in Florida. En dan zitten ze bij een zwembad en daar zitten ze dan aan een tafel met z'n allen gezellig te lunchen. En ja, dan realiseer je toch ook inderdaad van, ja, wat een gekte was dat allemaal. En ja, dat ze toch dit soort momenten ook met elkaar hadden waarin het eigenlijk betrekkelijk normaal was. En hoe belangrijk waarschijnlijk ook die groep en die inner circle was om daar op een gezonde manier mee om te proberen te gaan.
0: Je komt soms fysiek heel dichtbij. Er staan foto's in met van Ringo Starr, een soort bloot bovenlijf. Of ik zei net al, John Lennon met een kopje thee in een zwembroek.
1: Hmm.
0: Dan zie je ook dat het een beetje onhandige lijven eigenlijk nog hadden.
1: Nou, dat vind ik er wel heel leuk aan, want we kennen natuurlijk heel veel fotoshoots van de Beatles. Ze behoren wel tot de meest gefotografeerde popsterren. Maar dit laat er heel erg leuk een kijkje achter de schermen zien, waarin het allemaal niet zo geregisseerd is. Iemand komt net uit bed, zijn haar is nog nat van de douche.
0: En,
1: en daardoor zie je ook wel een bepaalde kwetsbaarheid en zachtheid die heel puur is.
0: Ja, want er wordt ook altijd gezegd dat er toch ook veel animositeit tussen de heren was. Dat zie je niet in dit boek.
1: Nee, maar dat kwam echt toch pas jaren later, echt tegen het einde, dat een probleem werd, denk ik.
0: Want Yoko Ono bijvoorbeeld, die komt er niet in voor.
1: Nee, die zien we niet in het boek. Ja, dat komt eigenlijk omdat na de reis die de Beatles naar India maakten, eigenlijk ook geleid door voornamelijk George Harrison's grote interesse in transcendentele meditatie en de Maharishi, dan zie je toch eigenlijk dat het boek vrij snel eindigt.
0: Ja.
1: Dus het beslaat vooral die periode daarvoor.
0: Ja, daar staan trouwens ook veel foto's van in, hè, van die reis. Dat is logisch. Je zei, is hij een goede fotograaf? Kan je dat zeggen?
1: Dat is voor mij moeilijk om te beoordelen, omdat ik zelf geen fotograaf ben.
0: Nou,
1: ik vind wel sommige beelden wel heel sprekend en wel heel geslaagd en heel mooi.
0: En wat ik ook leuk vond, was dat je op een gegeven moment ziet hoe fotografie zich ontwikkelt.
1: Ja.
0: Dan opeens dan tikt hij een groothoeklens op zo'n fisheye lens op de kop. En dan gaat hij daar dan verwoed mee aan de slag.
1: Ja, die foto's behoren ook wel tot mijn favorieten. Het is natuurlijk heel erg iets wat we met de jaren 60 associëren. Het wordt niet zo heel veel meer gebruikt op die manier. Maar je ziet hem daar heel erg mee experimenteren. En dat zijn ook wel foto's die tot de mooiere beelden behoren. Dan zie je hem ook experimenteren met gekke kleuren en contrasten.
0: Ja.
1: En dan ook dubbele foto's schieten en zo. Ja.
0: Ja. Hoe, is George jouw favoriete Beatle?
1: Dat is moeilijk om een favoriet aan te wijzen. Ja. Maar ik vind het wel mooi bij George Harrison. En ook als je dit boek ziet, dan je hebt John en Paul. En dat zijn toch wel de haantjes, de ego's. Ringo was de allemansvriend, voor niemand een gevaar. Voor niemands ego een gevaar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en George was toch wel, denk ik, een beetje de cynische realist. Iemand die nooit een blad voor de mond nam. En toch binnen die groep wel heel belangrijk was om zich uit te spreken ook.
0: Maar keken Paul en John een beetje op hem neer?
1: Nou ja, in zekere...
0: Hij was iets jonger, geloof ik.
1: Hij was de jongste van de groep. Dus in zekere zin... Ja, McCartney blijft hem tot de dag van vandaag... zijn little baby brother noemen.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, dat klinkt dan een beetje patroniseerd misschien. Ja, ja.
0: Ja. Ja. En de meisjes... Komen die er ook in voor in het boek?
1: Ja, ja, en dat siert op zich ook zijn weduwe Olivia wel. Want ja. Zijn eerste vrouw Patty Boyd, het fotomodel... daar bracht George Harrison eigenlijk deze periode grotendeels mee door. Maar ja, het is dan ook niet zo dat die foto's niet in het boek staan of zo. Nee. Dus.
0: Nou, zij, Olivia, heeft zelfs het voorwoord geschreven voor het boek.
1: Ja, ja.
0: Dus het draagt toch wel weer iets bij tot alles wat er al... in de wereld bestaat rondom de Beatles.
1: Ja, en dat is vrij veel. Maar ja, ja. Ik vind het toch wel een heel, heel mooi inkijkje geven... zo in die gekte van de jaren 60 voor die jongens.
0: Ja, het is een mooi boek. Jij gaat nu op theatertournee?
1: Ja.
0: Met een Beatle-nummers?
1: Nou, onder
0: en
1: andere,
0: Pink Floyd.
1: Ja. Onder andere,
0: dacht
1: ja.
0: Ik, hoe ga je dat doen, Pink Floyd?
1: Ja, nee, dat snap ik. Dat is ook wel een uitdaging. Maar ja, het is eigenlijk zo dat ik een paar jaar geleden... een album heb opgenomen in de Abbey Road Studios.
0: Oh ja.
1: En eerder dit jaar Paul McCartney daarop ontmoet. En toen dacht ik, ja, dit zijn zulke bijzondere ervaringen geweest. Ik ga er een show over maken met liedjes die opgenomen zijn in die studio... door heel veel artiesten. En verhalen vertellen daarover.
0: Nou, heel veel sterkte en veel succes en plezier erbij.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel voor je komst. Dit was het Oog. Morgen zit hier Chris Keijne. En in Wat blijft praat Lara Billy Rensen met Elsbeth Etty over Franz Kafka. Van wie afgelopen periode alle boeken opnieuw in het Nederlands zijn uitgegeven. Maar of het nou een nieuwe vertaling is, nou, dat hoort u zo meteen. Ja,

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Daten, ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
6: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
7: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
6: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
8: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.

0: of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Lotto heeft de vaakst van het...
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결코

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.